0: puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de achtste finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon en maximaal 26 graden. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: above you.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking, met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Goedemorgen, in heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Vers aan tafel, vers Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
18: Vers!
17: Aan tafel!
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
10: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
12: eboekhouden.nl.
10: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
12: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
18: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

0: Paul McCartney samen met Elvis Costello hebben ze dit gezongen en geschreven. Dat was My Brave Face. Om 6:09 kwam vanochtend de zon op. En om 10:02 vanavond dan gaat het weer schemeren in Zeeland. Dus lekker veel licht, lekker lang licht deze dag. En hier is het uitgebreide weekendweerbericht.
1: Hallo, ook een goedemorgen op de zaterdag in het eerste weekend van de maand natuurlijk. En die is heel goed begonnen met veel zon en temperaturen nu van 18 tot 20 graden bij windkracht 2 tot 4 uit west tot zuidwest. En de zon zal ook vaker bij ons blijven vandaag, maar er komen vanmiddag en vooral vanavond ook al wat wolkenvelden. Want de weersituatie is in principe stabiel met een hoge drukgebied tussen Ierland en Frankrijk, zeg maar bij het eind van het Engels Kanaal en boven de Golf van Biscayen. Maar via Engeland komt er wel bewolking over zee aanzetten. Maar goed, er blijven ook later vandaag mooie zonnige perioden en het blijft dus ook droog. Het wordt ook vrij warm met een graad of 22 maximaal vlak aan zee en 25 à 26 graden in Zuid-Beveland en Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Schouwen doet het trouwens ook goed met 23 tot 25 graden vanmiddag, want er is een matige westelijke wind in het algemeen. Op de Schelde, op de Grevelingen en aan zee komt vaak windkracht 5 te staan. Nou, vannacht draait de wind wat bijna west tot noordwest en neemt iets af. Minimumtemperatuur komende nacht rond 17 graden en iets meer bewolking. En morgenochtend zou er uit die wolkenvelden een drup regen kunnen vallen. Vooral op Schouwen en Tholen en op Sint-Philipsland en wellicht ook elders, maar veel is dat zeker niet. In ieder geval is het morgenochtend meer bewolkt dan vandaag, met maar af en toe wat zon. Meer zonnige perioden komen er dan morgenmiddag en ook morgenavond. Maximum temperaturen morgen van 21 tot 24 graden bij een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 4. Eerst uit west tot noordwest en later uit west tot zuidwest. En uiteraard voor nu een fijn weekend.
2: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.
3: Goedemorgen. Het is

0: Welk plekje in de natuur mag je deze zomer echt niet missen? Boswachter Paul Begijn kiest deze maanden een locatie voor ons uit. Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat heb jij vandaag voor ons bedacht?
1: Ja, vandaag gaan we naar natuurgebied Levensstrijd. De naam alleen al een fantastische mooie naam. Vernoemd naar de polder die het vroeger ook die naam had. Bij Zierikzee, monumentenstadje. En dat is nog een vrij jong natuurgebied. Pas in 2015 is het eigenlijk gerealiseerd. Het is onderdeel overigens van Plantuurluur. Die naam die kennen de luisteraars misschien wel. Want het is een natuurherstelproject rond de hele Oosterschelde. Met in totaal 44 deelgebieden. Ja, en een van die deelgebieden is dus natuurgebied Levensstrijd. En ja, dat is een fantastische mooie natuurparel.
0: Wat kun je daar allemaal doen? Kun je daar fietsen? Kun je daar wandelen?
1: Ja, je kunt er fietsen en wandelen. Het is vrij strak gezoneerd, zeg ik er altijd bij. Dus je kunt daar wandelen en fietsen zonder dat je de natuur verstoort. Het ligt tegen de Oosterschelde ook aan. Echt slechts gescheiden door een dijk. Ja, het gebied is dan ook zilt. Het heeft een hoge kweldruk ook vanuit de Oosterschelde. Dat betekent ook dat er Oosterschelde water eigenlijk vanuit de bodem het gebied insijpelt. En dat is ook weer heel mooi zichtbaar in het landschap. Doordat je er allerlei zilte planten ook terugvindt. Waaronder bijvoorbeeld zeekraal. Maar ook klein schorrekruid. En dat zijn soorten die zijn niet alleen mooi in het voorjaar en de zomer. Maar ook vooral in het najaar als ze heel mooi rood en paars kleuren.
0: En de boswachter vindt wel dat we daar met onze tengels vanaf moeten blijven.
1: Dat sowieso. Het is bovendien ook een heel goed gezoneerd gebied, dus je kunt er ook niet zomaar in. Er liggen vrij diepe sloten ook eigenlijk tussen de paden en het natuurgebied in. Dus je kunt het vanaf de randen eigenlijk fantastisch beleven, zonder dat je het echt verstoort.
0: En waarom vind jij dat zelf zo'n mooi gebied om daar te komen?
1: Ja, het is een zogenaamd wetland, dus het is echt een moerasachtig gebied met zilte invloeden, waar ontzettend veel vogels op afkomen. De ligging is natuurlijk cruciaal. Het ligt echt op de rand van land en water. Aan de ene kant de Oosterschelde en aan de andere kant de brakke inlagen waar dus al die vogels zitten. Dat zijn eigenlijk vogels die pendelen zo'n beetje tussen de zandplaten in de Oosterschelde, eigenlijk hun wegrestaurant, en hun rustgebieden eigenlijk in Plantuurluur in het natuurgebied Levensstrijd. En dan vinden we onder andere bijvoorbeeld lepelaars, tureluur, scholexers, wulpen. En een heel hoog aantal broedgevallen ook van de kluut. En de kluut die wijst naar zijn snoet. Die heeft een snavel die heel mooi omhoog wijst. Prachtige zwart-witte vogel. En die zit momenteel nog volop ook met jongen.
0: En wat is de reden dat het dan Levensstrijd heet?
1: Ja, vroeger kregen polders allemaal een eigen naam. Hè. Er ligt ook nog zo'n deelgebiedje die heet bijvoorbeeld Gasthuisbevang. Levensstrijd zal vermoedelijk verwijzen ook naar de strijd met het water, want die heeft daar natuurlijk ook volop plaatsgevonden. En ja, pak er maar eens wat van die topografische kaarten van vroeger bij en je zult zien dat ieder deelgebiedje, ieder poldertje had vroeger zijn eigen naam. En ja, die hebben allemaal van die iconische namen gekregen.
0: Ja, het is niet vernoemd naar de natuur of de vogels die daar hun levensstrijd hebben.
1: Ja, die voeren ze af en toe wel, want het is ook een gebied die ook weer te kampen heeft met droogte. Zeker als het in het voorjaar steeds vroeger droog wordt, moeten we daar ook echt wel water in pompen. En dat kunnen we gelukkig ook doen middels een pomp die eigenlijk in de Oosterschelde is gelegd in het havenkanaal, waardoor we vers water kunnen inpompen. Dus ja, die Levensstrijd die is ook wel typerend eigenlijk voor alle vogels.

0: Die daar leven.
1: Oké, okay. Plantuurlu, dat kennen we allemaal inderdaad. Levensstrijd is daar een onderdeel van. Vertel nog even precies waar het is te vinden.
0: Nou, nog één klein tipje wil ik de luisteraar toch meegeven. Want onderdeel van de 5 kilometer wandelroute die daar ligt is namelijk dat je ook langs Studio Bruinvis komt. En dat is een luisterpaal die een live verbinding heeft met een boei in de Oosterschelde, waar je dus ook live de bruinvissen kunt horen en ook zien. En het beste kun je parkeren in de Levensstrijdweg. Als je die intoetst in Google Maps, dan kom je er ook automatisch. Er ligt een hele grote parking tegen de Zeerijk aan. En het leuke ook is van dit natuurgebied is dat je het kunt combineren met een bezoek aan het prachtige monumentenstadje Zierikzee.
1: Paul, dankjewel. En volgende week weer een andere tip van jou.
0: Yes, goed weekend.

0: Alvaro Soler en Loca. Marcel van der Dries, mijn collega, die houdt altijd Zeeuwse muzieknieuws bij. En dat vat hij voor ons samen op zaterdagochtend in het Windorgel. Daar gaan we nu naar luisteren.
1: Kremers is genezen. Vos maakt er een scène van. En Britta Maria en Maurits Fonsen houden moed. Zanger, gitarist en liedjeschrijver Michiel Kremers uit Goes werd bekend als frontman van de Amsterdamse band Springtij. Hij had de pech dat hij werd getroffen door long covid. 4 jaar lang heeft hij daarmee geworsteld met pieken en dalen. En wat hij in die periode allemaal meemaakte, verwerkte hij in een lied. Hersenmist. Nou, het goede nieuws is dat hij sinds een paar weken durft te zeggen dat hij is hersteld. Vorige maand trad hij voor het eerst weer op in Tilburg en onlangs deed hij zijn verhaal bij RTL Nieuws. Dat verhaal maakte heel wat los. Michiel is daarom blij dat hij het heeft gedaan en zegt: als mijn verhaal eraan kan bijdragen dat iemand zich minder alleen voelt of weer perspectief ziet, dan is het voor mij al de moeite waard om mijn ervaringen te blijven delen.

De Nederlandstalige band Vos heeft de clubtour erop zitten. Die bracht de band van René Geelhoed uit Zonnemeren onder andere naar Amsterdam, Zwolle, Alkmaar en Den Haag, maar ook in het Beest in Goes. Er is alweer iets nieuws om naar uit te kijken, want Vos verzorgt dit najaar het voorprogramma van The Scene, bekend van Iedereen is van de Wereld en Blauw. Zanger in deze nieuwe bezetting is Siep van der Ploeg, op de plek van de onvergetelijke T. Lau, die in 2015 overleed. Vanaf september zijn The Scene en Vos te zien in onder andere Apeldoorn, Arnhem en in België Leuven, Gent en Sint-Niklaas.

In april verscheen het album The River Walks van J.P. de Klerk uit Middelburg. Het zijn songs geïnspireerd door wandelingen langs de noordoever van de Westerschelde. Tot nu toe was het album alleen digitaal verkrijgbaar, maar J.P. beloofde al een versie op vinyl. En die release is nu aanstaande. Komende zaterdag is het zover. Dan is The River Walks ook op vinyl verkrijgbaar. En de release wordt gevierd met een in-store optreden in de drukkerij in Middelburg. Allemaal op zaterdag 11 juli.

0: Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 11:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Ashford en Simpson, ze waren een stelletje in het dagelijks leven en ze schreven tal van hits voor andere artiesten. Ain't No Mountain High Enough bijvoorbeeld en I'm Every Woman voor Chaka Khan. Whitney Houston heeft dat liedje ook nog gezongen. Reach Out and Touch, die ken je ook nog wel, hè, van Diana Ross. Werd jarenlang ook nog gezongen bij de South Mix Show. Dat zijn allemaal composities van dit echtpaar Ashford en Simpson. En helaas is Nicholas Simpson overleden in 2011. We gaan eens even luisteren naar het Weekend Antwoordapparaat. Er zijn weer ontzettend veel berichten binnengekomen. Hartstikke leuk. 0118-499990. Dat is het telefoonnummer. Mocht je iets organiseren, groot of klein, laat dan een berichtje achter. Kan 24 uur per dag, hè? 7 dagen in de week. En dan wordt het uitgezonden op de zaterdagochtend.
1: Het Antwoordapparaat.
2: Aanstaande zondag, 5 juli, kunt u meelopen met een stadswandeling door Brouwershaven. Wij starten om 2 uur bij de ingang van de Nicolaaskerk en lopen ongeveer 1,5 uur. Waarbij u verteld wordt over vroeger, nu en de toekomst van de Smaltstad. U ziet prachtige oude gebouwen en monumenten. U hoort over de relatie met het water, want daarmee is Brouwershaven verbonden. En u hoort nog veel meer. De wandeling is gratis, maar een gift voor de Nicolaas wordt op prijs gesteld.
3: Heb je vandaag niets te doen en wil je weten wat zweefvliegen is? Loop vanmiddag naar het zweefvliegveld in Axel. De eerste Zuid-Vlaamse aeroclub bestaat 60 jaar en houdt van 12 tot 6 open dag. Ons vliegveld in Axel kun je van alles te weten komen over de wereld van het zweefvliegen. We hebben hiervoor een tentoonstelling ingericht, vertonen films van vroeger en nu, en je kunt ook een keer droogvliegen in onze flight simulator. Op het vliegveld hebben we een vliegbedrijf waarbij we op verschillende manieren zullen starten. En onze oldtimer doet ook mee samen met de vliegtuigen van onze moderne vloot. We sluiten de dag af met een demo modelvliegen en als het weer het toelaat de start van een aantal hete luchtballonnen. Je bent van harte welkom bij ons op het zweefvliegveld in Axel, Eustaasweg, nummertje 5. Tot ziens!
4: Brassband Zeeland sluit zondag het muzikale jaar weer af met een concert in de tuin van het jachthuis in Kloetingen. Aanvang is 11:30. Graag tot komende zondag in Kloetingen.
5: Goedemorgen luisteraars. Hier ben ik weer, Erika van het Nut Noord-Beveland. En dan is het toch al het weekend van 4 en 5 juli. De morgenmiddag 5 juli om 3 uur in het kerkje van Cats hebben wij een prachtig pianoconcert dat in het teken staat van de componist Chopin. De trouwe luisteraars hebben daar al de afgelopen weken van gehoord dat ik dat vertelde. Ik zou zeggen, kijk op onze website www.nutnoordbeveland.nl en bestel uw kaarten en kom naar een ontspannende, inspirerende, coole, de kerk is cool, middag in Katsmorgen. Tot dan!

0: Michael Bublé, hij zong Last. Ook deze week zit Omroep Zeeland weer een sportfotograaf in het zonnetje, met deze week Cindy Heijen. In gesprek met verslaggever Mark Samson legt ze onder andere uit hoe ze in de wereld van de motocrossfotografie terecht is gekomen.
1: Het komt eigenlijk door mijn oudste dochter. Die is begonnen met de motocross. En daar maakt die je foto's van. Mijn jongste dochter die wilde ook gaan crossen. Maak je ook foto's van. En op een gegeven moment een camera aangeschaft. En ja, van iedereen foto's gemaakt. En er kwamen zoveel positieve reacties op. Ja, dat ik dat echt heel erg uit ben gaan breiden.
2: Ja, we horen het achtergrondgeluid nog achter ons. Wat is hier zo leuk aan?
1: Je ziet het hoe ze, als ze in strijd liggen. De trainingen, de techniek. En ja, de foto's maken zijn gewoon de plaatjes die je op dat moment kan schieten. Van of ze springen de lucht in, of ze gaan scheef door een bocht, of ze vallen. Want die horen er ook bij.
2: Ik heb je net al eventjes met de camera in de hand gezien. Het gaat op zo'n ongelofelijke snelheid eigenlijk. Waar moet je allemaal wel niet op letten als je bezig bent met die foto's te maken?
1: Eigenlijk een beetje inschatten van wat de rijder kan doen. Welke sporen ze kunnen pakken. Welke kansen ze op kunnen springen dat je daarop focust. Je moet ook vanwege met het licht. Dus je kan niet op elke punt een foto maken. Ja, het zijn toch eigenlijk kleine vele punten waar je eigenlijk echt wel op moet letten.
2: Kun je ons eens vertellen hoe jouw dag eruit ziet als je een dag op pad bent hier?
1: Als wij hier aankomen, dan laden we eigenlijk eerst de motors uit van de kinderen. En dan maak ik mijn camera paraat. En dan heb ik een heel mooi geel hesje aan. En dan ga ik op de baan foto's maken van elke rijder. En dan probeer ik iedereen echt erop te krijgen. En dat is soms ook nog echt wel heel moeilijk. Ja, en tussendoor help ik ook nog mijn kinderen. Ja, en dan, dan is de dag afgelopen en dan kom ik thuis. En dan ga ik achter de laptop. En dan, dat varieert een beetje qua foto's. De ene keer is het 2500 foto's wat ik heb. En de andere keer is 1000 foto's. Ja, en dan ga ik één voor één elke foto nakijken. En kijken welke scherp genoeg is en mooi genoeg is wat ik daarvan vind.
2: En hoeveel tijd gaat daar wel niet in zitten, als ik vragen mag?
1: Daar gaan soms wel 2 dagen tijd in. Het is goed nakijken.
2: Maar dan is dit eigenlijk veel en veel meer dan alleen een hobby, toch?
1: Ja, klopt. Sommigen denken ook gewoon, foto's maken is makkelijk, want je klikt en het is goed. Dat is het eigenlijk niet, want je moet ook gewoon per foto kijken wat het is. Ik heb ook gewoon foto's met halve mensen erop, want dan was ik net te laat.
3: Thuis, op het werk of onderweg, Omroep Zeeland. Altijd.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit VitaPro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En VitaPro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
13: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
17: Vers.
16: Aan tafel.
18: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering. U ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
19: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
17: Vers
16: aan tafel!
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
20: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld. Herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
21: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
22: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
23: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
24: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
23: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

0: komt uit de periode van hits als Heaven is a Place on Earth. En dit was de opvolger daarvan, Circle in the Sand. Prachtig liedje van Belinda Carlisle. Dit is Omroep Zeeland, het weekend. Straks Rob Bakker met de Zeeuwse cultuurtips. En zometeen ook het uitgebreide weekendweerbericht.
1: I told myself, life is short.

0: U2 met een mooi liedje Ordinary Love uit de film over het leven van Nelson Mandela. Vorig jaar op 4 juli hadden wij een zonnige dag, maar wel in de loop van de dag wat meer bewolking. En het werd 22 tot 25 graden. Is dat vandaag hetzelfde of net een tikje anders? Dat hoor je in het actuele weekendweerbericht bij Omroep Zeeland.
1: Hallo, ook een goedemorgen op de zaterdag in het eerste weekend van de maand natuurlijk. En die is heel goed begonnen met veel zon en temperaturen nu van 18 tot 20 graden bij windkracht 2 tot 4 uit west tot zuidwest. En de zon zal ook vaker bij ons blijven vandaag, maar er komen vanmiddag en vooral vanavond ook al wat wolkenvelden. Want de weersituatie is in principe stabiel met een hoge drukgebied tussen Ierland en Frankrijk, zeg maar bij het eind van het Engels Kanaal en boven de Golf van Biscayen. Maar via Engeland komt er wel bewolking over zee aanzetten. Maar goed, er blijven ook later vandaag mooie zonnige perioden en het blijft dus ook droog. Het wordt ook vrij warm met een graad of 22 maximaal vlak aan zee en 25 à 26 graden in Zuid-Beveland en Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Schouwen doet het trouwens ook goed met 23 tot 25 graden vanmiddag, want er is een matige westelijke wind in het algemeen. Op de Schelde, op de Grevelingen en aan zee komt vaak windkracht 5 te staan. Nou, vannacht draait de wind wat bijna west tot noordwest en neemt iets af. Minimumtemperatuur komende nacht rond 17 graden en iets meer bewolking. En morgenochtend zou er uit die wolkenvelden een drup regen kunnen vallen. Vooral op Schouwen en Tholen en op Sint-Philipsland en wellicht ook elders, maar veel is dat zeker niet. In ieder geval is het morgenochtend meer bewolkt dan vandaag, met maar af en toe wat zon. Meer zonnige perioden komen er dan morgenmiddag en ook morgenavond. Maximumtemperaturen morgen van 21 tot 24 graden bij een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 4. Eerst uit west tot noordwest en later uit west tot zuidwest. En uiteraard voor nu een fijn weekend.

0: Ilse de Lange is weer helemaal terug naar haar roots. En dan is ze op haar top wat mij betreft. Get it right. Pak pen en papier erbij, want hier is Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda voor de cultuurtips voor vandaag en de komende dagen. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias. Laten we vandaag even wat tijd nemen voor het jong talent in de provincie. Te beginnen in Goes. In Theater de Mythe is het podium voor de dansschool Dance XL. Met de voorstelling Lights, Camera en Dance. En die titel zegt eigenlijk alles over deze show. De magische wereld van film als thema. Uitgewerkt in modern dance, urban hip-hop, dancehall en TikTok dance. Het begint om 1:00 in Theater de Mythe in Goes. En dan naar Veren, ook jong talent. Want misschien weet je het nog niet, maar de grote kerk van Veren heeft een stadsnis. Dat is een soort boog in de grote kerk die een kleinere ruimte vormt binnen dit indrukwekkende gebouw. En het staat, hoe klein het ook is, voor de grote dingen die er vandaag gaan gebeuren. Vandaag is er, zoals 2 keer per jaar, het talentenpodium. Een kleinschalig professioneel podium voor opkomend talent. Zowel muziek, dans, poëzie als theater. Passend bij de akoestiek en passend bij de setting. Het is van 2 tot 4 en het is toegankelijk met een ticket voor de experience van de Grote Kerk. En dan is er ook nog Vlissingen. Want de binnenstad verandert vandaag van Vlissingen in 1 groot muzikaal festivalterrein. Piekstroom heet het. En van 12 tot 5 vanmiddag spelen artiesten op 5 verschillende locaties in het centrum. Namen als Stijn Warendorf, Cat en Peter Sely Trio. Coffee & TV, The Woody's Quintet en nog veel meer. Of dat allemaal jong talent is, ik weet het niet. Maar het wordt sowieso een mooie middag rondstruinen door het hartje van Vlissingen. De toegang is gratis en er is een speurtocht voor kinderen. Doe het gewoon.

En dan is het ook het laatste weekend van het Festival Zeeland Klassiek. Ze sluiten af met iets groots. Odyssee. Startpunt is de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. Maar daarna loop je door de stad in een cirkelroute. Langs locaties die ze nog even geheim houden. Het thema is de reis van Odysseus. Het is poëzie, theatrale elementen, live muziek van 11:30 tot vanmiddag 18:00. Een dagvullende muzikale pelgrimstocht door Middelburg. En we sluiten af in Terneuzen. Want in de grote kerk hangt daar tot en met vandaag de fototentoonstelling van het atelier fotografie van Toonbeeld. 10 deelnemers die laten al hun foto's zien. Ze presenteren hun werk open tot 17:00 vanmiddag. De toegang is gratis. Een mooie afsluiter van een tentoonstelling die al wekenlang de moeite waard is. Nou, dat waren ze weer. Er is veel te beleven in Zeeland vandaag weer. En wil je nog meer evenementen zien? Ga dan naar uitdezeeland.nl. Daar vind je ook ons digitale tijdschrift. De laatste zomereditie. En je kunt luisteren naar de podcast. Waar we goede gesprekken hebben met cultuurmakers in Zeeland.

0: Toontje Lager, dit is Weekend Omroep Zeeland. En mocht je nog naar de film willen, maar je hebt totaal geen idee, je kan die knoop maar niet doorhakken, dan hebben wij gelukkig op zaterdag altijd Perry Mulder van de Bioscoop in Hulst die aanschuift. Perry, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, vorige week hebben we natuurlijk allemaal Minions gekeken. Maar de zomervakantie is langer, dus we dachten we doen nog een familiefilm erin. En dat is de film Vaiana. En het is best wel bijzonder, want vorige film was natuurlijk een animatiefilm. En Vaiana kennen wij allemaal natuurlijk ook als een animatiefilm. We hebben dat eerder ook al gezien hè, van Disney, die dan verschillende tekenfilms, zo noemen we het dan maar even, of animatiefilms uitbrengt, vervolgens in live-action films. Dus we hebben dat met de Kleine Zeemeermin gezien. Dat was dan ineens een versie van met echte acteurs. En dat hebben ze nu dus ook met Vaiana gedaan. Dus dit keer met echte acteurs op locatie een prachtig mooie film gemaakt over het leven van Vaiana. Overigens, in Amerika heet de film anders. Die heet namelijk daar Moana. Maar in Europa kennen wij hem als Vaiana, omdat er dus al een merk was in Europa. Waardoor dat dus niet mocht. Waarom we dus niet Moana mochten noemen. Dus nou, Vaiana. En in Italië hebben ze nog een andere naam. Wat was dat ook weer? Oh ja, Oceania. Hm. En dat heeft ermee te maken omdat er een actrice is die Vaiana heet. Een heel bekende actrice in Italië. Dus fijn. Eén film kan dus drie verschillende titels hebben. Maar je krijgt, als je gaat, of je nou in Italië gaat, Amerika of in Europa deze zomer, je gaat allemaal naar dezelfde film. En als je naar de Engels gesproken versie gaat, want hij zal in alle twee de versies gedraaid worden in de meeste bioscopen, dus Nederlands ingesproken of originele taal, dan staat er OV bij, hè, zo original version, en dan krijg je gewoon de ondertitels. Dan heb je ook echt de stemacteurs. En de stemacteur in deze film is Dwayne Johnson. Die kennen we natuurlijk allemaal als The Rock. En die sprak ook de animatiefilm in. Maar die speelt nu dus de acteur. Dus nou, dat is op zich wel grappig. En de actrice van deze film is een nieuwkomer, Catherine Lagaya. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Waarschijnlijk niet. Maar zij is van Samoaanse afkomst. Dus linkt heel mooi bij waar deze film zich afspeelt. Dus ga deze zomer met de hele familie lekker naar Vaiana. Prachtig spectaculaire filmbeleving te worden.

0: dat is lekker chillen op de zaterdagochtend met muziek van Roxy Music van het gelijknamige album Avalon. En dat is een prachtplaat. Zeker aanbevelenswaardig. Ja, ik vertel dat vanochtend al. Er zijn heel veel berichten binnengekomen op het weekendantwoordapparaat 0118-4999-90. Dat is het telefoonnummer voor iedereen die iets organiseert, groot of klein. Laat een berichtje achter en dan zenden we dat uit op de zaterdag. Kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week gebeld worden.
1: Het antwoordapparaat.
2: Aanstaande maandag, 6 juli, kunt u meelopen met een rondleiding door de Nicolaas Kerk in Brouwershaven. Wij starten om 2 uur bij de ingang en u hoort gedurende ongeveer 1 uur waarom deze kleine stad zo'n grote kerk heeft. Waarom het plafond eruit ziet als een omgekeerd schip en waarom dit gebouw heel geschikt is als concertgebouw. En u hoort nog veel meer. De rondleiding is gratis, maar een gift voor de Nicolaas wordt op prijs gesteld.
3: Ik wil graag een zomeravondconcert op het stadhuiskarillon in het prachtige oude stadje Veren onder de aandacht brengen. Mijn naam is David van der Vries en ik ben als stadsbeheerder werkzaam in Veren en verzorg daar wekelijks donderdag van 12 tot 13 de carillonbespelingen. Maar voor vanavond hebben we een speciaal concert. Van 19 uur tot 20 uur vindt het eerste concert in deze zomerserie plaats. En voor dit concert komt de Belgische gastbeheerder Jan Verheijen. Hij heeft een origineel thema gevonden voor dit concert. Muziekstukken uit de 4 jaargetijden van Vivaldi als leidraad voor dit concert klinken gecombineerd met meer eigen tijdse muziek. Maar dit allemaal voor klokken klanken bewerkt. Nou, het bijzondere aan deze concerten vind ik zelf, totaal zijn er 5, is dat je in een mooie tuin lekker kan zitten luisteren naar de prachtige carillonklanken. En in de tuin hebben we schermen opgesteld zodat je de verrichtingen van de beide dieren kunt volgen. En het programma wordt er ook uitgedeeld met de muziekstukken. Nou, we geven de tuin goed aan vanaf het stadhuis. En de ingang is voor vanavond via de Kraamstraat te bereiken. Nou, en de toegang is helemaal gratis. En er zijn nog meer concerten. Die zijn ook nog elders te vinden, ook op museumvieren.nl.
4: Goedemorgen, hier spreekt de boer van de kinderboerderij in Middelburg. Jullie moeten nog een weekje naar school, maar elders in het land zijn ze al lang vrij. Daarom organiseren we alvast wat leuke activiteiten. Bijvoorbeeld op maandag de 6e juli hebben we om 2 uur geitengein. Gaan we lekker de geitjes borstelen en knuffelen. En dan hebben we op dinsdag 7 juli hebben we ponyochtend. Die begint om 10:30. Op woensdag 8 juli hebben we hoefijzer versieren. Hoefijzers hebben we genoeg hier op de boerderij. En die mogen jullie lekker versieren. Dan hebben we op donderdag, de 9e juli, hebben we knabbelpret. Dan gaan we lekkere knabbels voor alle dieren maken. En dan hebben we door de hele week om 3:30 middags help de boer voeren. Dus loop je je te vervelen en moeten je vriendjes nog steeds een week lang naar school? Kom dan gewoon naar de kinderboerderij en doe mee aan onze activiteiten. Dit was de boer van de kinderboerderij. Tot de volgende keer.
5: Goedemorgen, we zijn weer begonnen met het fietsvoetveer Bruinisse aan de Jacobenpolder. We varen elke vrijdag en zaterdag. De vertrektijden zijn vanaf 10 uur elk heel uur uit Bruinisse en uit aan de Jacobenpolder vanaf 10:30 elk half uur. De laatste overtocht is om 5:30 vanuit aan de Jacobenpolder. We vertrekken in Bruinisse vanuit de vluchthaven Zijpen bij de Bruinisse Vishandel en bij Anne Jacobenpolder naast de Oude Veerhaven. Tot ziens aan boord bij het fietsvoetveer Bruinisse Anne Jacobenpolder.
6: Omroep Zeeland. Altijd

0: Je hebt de artiest, Passenger, en nu ook het liedje van Alex Warren. Draag een zonnebril als je geen oogschade wil, waarschuwen oogartsen. Maar hoe weet je waar je verder op moet letten? Volgens opticien Joël Dingemans uit de Neuzen moet je vooral opletten dat de zonnebrillen UV-400 bescherming bieden.
1: Dat betekent eigenlijk dus dat er een goed UV-filter over de glazen heen zit, waardoor er geen schade meer vanuit UV-licht bij het oog kan komen. Er kunnen bijvoorbeeld dingen zoals maculadegeneratie, moeilijke ziekte, of staar kunnen eigenlijk ontstaan door dat je eigenlijk een bril draagt. Je pupil wordt dan wat groter normaal gesproken als je een donkere bril draagt. Doordat je pupil groter wordt, komt er eigenlijk meer licht binnen, meer schadelijk licht binnen als je geen UV-filter in je glas hebt. We hebben wel zoveel zonlicht dat je echt extra bescherming moet hebben. Net als dat je je insmeert, moet je ook bescherming voor je ogen hebben.
0: Nou, weer wat geleerd. Je kon dat horen in Goedemorgen Zeeland afgelopen week. Nederland ligt uit het WK. Is er eigenlijk nog wel een reden om het WK te blijven volgen? Voor Wim wel.
2: Nee, ik kom niet vanuit mijn bank hoor. Ik ga wel lekker zitten. Vanavond gaan we ook weer zitten. Ik s'nachts sla ik een beetje over, want ik denk dat mezelf, ja, nog een beetje overdrijven. Ja. Maar ik ga het zeker nog volgen. En we hebben natuurlijk, Nederland hebben natuurlijk ook nog de steun aan onze zuidenburen.
3: Zeker.
2: En wat denk je van Cavalia? Ja, ik woon natuurlijk in Brugge, dus ik kom wat dichter bij Rotterdam. Dus de Rotterdamse roots voor Cavalianen. Nee, er is nog genoeg te genieten van het voetbal.
0: En dat zei Wim afgelopen week in Zegt U Het Maar.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Dag en nacht, het hele jaar door... staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit... krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20

0: zakelijk.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
5: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemorgen, weekend. Nieuwsjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.
7: Omroep Zeeland.
9: All right.

Douwe Bob, this world is our home. Hij looft €2000 uit voor de tip die leidt tot de terugkeer van zijn gestolen gitaar. Hij is er kapot van, heeft hij op Instagram geschreven. Het gaat om een Gibson J35 uit 1942. En op het moment van de diefstal zat het instrument in een gitaartas. Ja, meer is daar niet over bekend over die diefstal, maar daar zullen we ongetwijfeld nog meer van horen. Straks hebben wij een heel bijzonder verhaal in Weekend Omroep Zeeland over gifkikkers in Iguana in Vlissingen.

0: Shanna Spyro met Material Lover. Ik heb nog wat binnengekregen op het weekend antwoordapparaat.
1: Het antwoordapparaat.
2: Beste luisteraar van Omroep Zeeland. Hier Dick de Poter van de Sint-Baaskerk in Aardenburg. Er is weer heel wat te beleven in de Sint-Baas. Zaterdag 4 juli organiseert het Bachcomité weer een orgelmatinee. Aanvang 2 uur 's middags. Toegang is gratis. De organist is Paul de Maaier uit Gent. Na afloop kunt u genieten van een mooie expositie van schilderijen en glaswerk van Sabine van der Bossen en Frida van Overbeek. Er wordt ook een gratis drankje aangeboden. Dus wat laat u? U bent van harte welkom in de Sint-Baaskerk aanstaande zaterdag 4 juli. Van harte welkom.
3: Goedemorgen, luisteraars. Maandag 6 juli om 19:30, 7:30, verzorgt muziekvereniging Cecilia uit Zeerhoek een zomeravondconcert rond de kerk te Zeerhoek. Bij slecht weer is het in de kerk. We hopen dat u ook komt luisteren.

0: Jennifer Page en Crush. Mijn collega Veerle bezoekt elke week een museum in Zeeland en ligt daar met een medewerker een bijzonder museumstuk uit. En afgelopen woensdag bezocht Veerle Iguana in Vlissingen. Dat is net even wat anders dan een gewoon museum. Iguana is een opvangcentrum voor reptielen, amfibieën en geleedpotigen. En er worden daar dieren gebracht die in beslag zijn genomen of om welke reden dan ook niet meer gewenst zijn.
1: Iguana is inderdaad een opvangcentrum. Ik ga natuurlijk op woensdag altijd naar een museum. Maar je kunt hier dus wel ook heel veel leren over reptielen. Je kunt hier rondlopen en overal de dieren bekijken en informatie erover lezen. Dus ik dacht, ik ga naar Iguana. En ik heb Martin een berichtje gestuurd. Martin, van wat voor bijzonder dier heb jij misschien nog voor ons? En Martin die zei, wij gaan naar de gifkikkers. Want Martin, waarom wil jij ons iets vertellen over deze gifkikkers?
2: Nou, deze gifkikkers die zijn hier gekomen bij ons omdat ze zijn gevonden op Schiphol. Die zijn daar gedumpt in de wc's.
1: Dat meen je niet?
2: Ja, dat meen ik. Ze zijn hier gekocht in Nederland. En ja, dan misschien toch de angst van de controle op Schiphol dat ze daar zijn gedumpt. En daar zijn ze dan gelukkig gevonden. En dan zijn ze bij ons binnengebracht.
1: En zij zaten op de vloer in de wc, echt in de wc-pot?
2: Nee, ze zaten in een krekelbakje. En die waren gewoon in de prullenbak van de toiletten gedumpt.
1: Dus eigenlijk was het echt de bedoeling dat ze het niet zouden overleven?
2: Nou ja, ik denk dat ze gewoon in Nederland zijn gekocht. En ja, met de scherpe controle op Schiphol, dat ze dan toch de angst hadden dat ze gepakt zouden worden en dan gedumpt zijn in de wc. Of op de wc en in de prullenbak.
1: Dus je hebt geen idee naar welk land ze eigenlijk onderweg waren wellicht?
2: Nee, geen idee.
1: Hoe komt het toch dat mensen zo graag van die hele speciale dieren willen kopen en houden? Weet jij dat?
2: Nee, dit zou wel echt een impulsaankoop zijn. Van, hé, dat is leuk, ik neem het mee. Maar dan niet verder over na hebben gedacht van wat er allemaal kan gebeuren als je niet al goede papieren hebt.
1: In het terrarium zitten wat helemaal groen is en vochtig en ja, met rode planten. Daar zit, als het goed is, 4 kikkertjes, maar ik zie er nu 3. En die zijn echt, ja, ze hebben knalblauwe poten. Eigenlijk alsof ze met balpen ingekleurd zijn. En dan ja, zijn ze geel met zwarte vlekken. Ze zijn heel klein. Ja, ik snap wel dat je dit fascinerend vindt om mee te nemen. Maar Martin, kun jij me nog meer vertellen over die gifkikkers? Waarom zijn ze giftig bijvoorbeeld?
2: In de natuur eten ze kleine mieren, termieten, mijten. En daar halen ze de gifstoffen uit. En dan zijn ze giftig, de huid is dan giftig. En nou, pijlgifkikker, dat zegt al, de inheemse bevolking die smeert hun pijlen in met het gif op de huid en dan kon ze daarmee jagen.
1: De inheemse bevolking waar?
2: Zuid-Amerika. In het noorden van Zuid-Amerika komen deze voor.
1: Oké, dan smeren ze dat op hun pijlen en dat gebruiken ze om dieren te bejagen?
2: Ja, of met elkaar te vechten. Ja, heb ik niet in de geschiedenis gekeken, maar daarom heten ze pijlgifkikker.
1: En als jij dan deze dieren, die worden gevonden op Schiphol, dan bellen ze Iguana, denk ik. En dan, ja, hoe ga je daar dan mee om? Want de huid is dus al giftig.
2: Nee, als ze in gevangenschap zijn, ze hebben echt speciaal die termieten nodig of die giftige mieren in het Amazonegebied. Ja, die kan je hier niet doen. Hier krijgen ze fruitvliegen en andere kleine beestjes om te eten. En daar kunnen ze geen gifstof uit halen.
1: Oké, dus jij hebt ze misschien wel al wel eens opgepakt of om hier in te zetten, heb je ze aangeraakt? Want dat kan dus in Nederland wel.
2: Nou, ze hebben een heel dun huidje, dus echt gewoon pakken met hand, dat gaat niet. Je moet dan wel handschoenen aan, zodat je de dieren niet beschadigt. Maar eigenlijk ja, de dieren laten zitten, eigenlijk zoveel min mogelijk aanraken. Dat is voor de welzijn voor de dieren.
1: Hoe reageren bezoekers op deze kikkertjes?
2: Nou, ze zijn heel blij, want ze zijn eigenlijk altijd wel op het zicht. Ze zijn ook mooi blauw van kleur, blauwe pootjes. Ze heet ook in Nederland schilderskikker. Het is echt een schilderijtje om te zien.
1: Hoe reageren bezoekers op deze kikkertjes?
2: Nou, ze zijn heel blij, want ze zijn eigenlijk altijd wel op het zicht. Ze zijn ook mooi blauw van kleur, blauwe pootjes. Ze heet ook in Nederland schilderskikker. Het is echt een schilderijtje om te zien. Dus ja, mooi ingekleurde vlekjes, geel van kleur. Ja, heel leuk om te zien.

0: Stuck With You van You Lose and the News. Het is de hoogste tijd voor de wekelijkse boekentip. En die komt van Anthony Filos van het Paard van Troje in Goes. Anthony, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Contrapposto.
1: Dat klopt.
0: Van Dave Eggers heb jij gelezen.
1: Ja, ja. Is een auteur die best al wel heel redelijk toch wel beroemd is. Heeft al een aantal mooie boeken geschreven.

0: En heeft nu een nieuw boek geschreven. En ik, voor mij ook weer is zo'n boek waarvan ik denk, nou, als je nou deze zomer één boek wil lezen, ga dan in ieder geval dit boek lezen. Het is een ongelooflijk mooi liefdesverhaal. Dat is toch, vind ik, eigenlijk de basis van alles. Het gaat over een jongetje en die groeit op in een wat arm gezin. Kan ontzettend mooi tekenen. Die zoekt daar een beetje steun en krijgt eigenlijk een groepje mensen rondom zich die hem eigenlijk toch helpen om zijn doel te verwezenlijken, om tekenaar te worden. Hè. En dat gaat met name met model tekenen. Hij wordt verliefd op een iets ouder meisje al heel snel en het hele boek door raken die elkaar kwijt, vinden die elkaar, zoeken ze elkaar op en tegelijkertijd, en dat is zo ontzettend mooi, volgen ze hun eigen leven. Dus eigenlijk doet dat meisje ook, maar dat doet de jongen ook. Ze doen wat ze willen. De dromen die ze hebben, die willen ze ook dat uitkomen. En daar werken ze hard aan. Echt heel mooi geschreven.
1: En Anthony, jij zegt het is een leuk boek voor de zomer. Waarom dan specifiek voor deze tijd van het jaar?
0: Ja, omdat het me een erg goed gevoel geeft. Het is een beetje een buitenboek, noem ik het maar eventjes. En het geeft gewoon een goed gevoel als je dat leest. Het laat je echt dat je denkt, oh, wat een heerlijk boek is dit. Je hebt van die boeken, die laat je zeer depressief achter. En dat heeft deze niet, om het zo te zeggen.
1: Nee. Dus dat past wel bij het positieve. Het zonnetje schijnt inderdaad lekker buiten.
0: Zeer zeker.
1: Ja.
0: En je hebt dus eigenlijk, het gaat dus over dat kunstenaarschap. Tegelijkertijd is het ook een aanklacht tegen alle onherkenbare kunst, laat ik het zo even kort door de bocht noemen. He, dus deze man, de hoofdpersoon, want je volgt hem echt gewoon van geboorte tot dood, is een traditioneel kunstenaar, een ambacht. Hij voelt meer voor het licht en herkenbaarheid, model tekenen, terwijl hij opgroeit in een tijd dat het allemaal wat moeilijker is.
1: Abstract.
0: En daar is het ook wel eens abstracter is. En daar komt hij ook wel een klein beetje tegen in opstand met wat andere mensen bij me in de buurt. Maar hij vindt gewoon iedere keer de goede mensen die hem dan weer helpen. Wat ook heel bijzonder is dat er dus tekeningen instaan, dus hij heeft het natuurlijk voortdurend over dat schetsen en over het tekenen. De tekeningen die erin staan zijn ook gemaakt door Dave Eggers.
1: Dus net als de kaft.
0: Zelf ook inderdaad. Gewoon te kunnen kijken.
1: Ja.
0: En de kaft bijvoorbeeld ook. En dat contrapposto, wat dan die titel is, dat is een term die gebruikt wordt eigenlijk om op een zo natuurlijke manier te staan. Dat je been één bepaalde kant op, dat het, als je dan model staat, want zo begint hij zelf ook als model, dan kan je het langs blijven staan zonder dat je overal pijn krijgt.
1: Nou, ik ga dat tijdens de volgende plaat ga ik dat dus eventjes doen. Ik stel voor dat jij dat
0: proberen.
1: Even proberen.
0: Je kan nog wat extra oefeningen doen misschien dan ook gelijk.
1: Ik zal eens even kijken. Contrapposto, zo heet het boek. Het is de tip van jou voor deze zaterdag, geschreven door Dave Eggers. Een tip in ieder geval voor deze zomer. Dankjewel Anthony en werk ze weer vandaag, hè?
0: Dankjewel. Let's move!

0: Barry White. Ik wil er toch even bij stilstaan. Op deze 4 juli, vandaag is het 23 jaar geleden dat hij is overleden in een ziekenhuis in Los Angeles. Hij kampte al jaren met gezondheidsproblemen en werd slechts 58 jaar oud. Zometeen ga ik weer draaien aan de bingo ballenmolen. Dan doe ik de wekelijkse verloting. En dat is altijd super, super spannend.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Radio met John Mayer en New Light. De verloting ga ik doen. Voor mij staat de bingoballenmolen. Daarin zitten 5 balletjes. En die heb ik gekoppeld aan de namen van de mensen die afgelopen week hebben gebeld naar Goedemorgen Zeeland. Iets na 9:30 heeft Elsa het nieuwsspelletje gespeeld. Ja, en hebben weer mensen voor gebeld. De snelle bellen met het juiste antwoord op de nieuwsvraag. Die dingen dus op zaterdag mee met de verloting. Balletje nummer 1 heeft de heer Wondergem uit Koudekerken. Corina uit Walcheren heeft balletje nummer 2. Marjolein uit Vlissingen 3. Dini uit Kampeland 4. En Rob heeft nummertje 5.
1: Alle ballen verzamelen.
2: Bingo.
0: Ja, ja. Komt-ie.
3: Wat een spanning.
0: Het is balletje nummer 3 geworden en die is van Marjolein uit Vlissingen. Als je luistert, Marjolein, dan gaan wij jou even bellen na het weekend voor jouw adresgegevens. En dan sturen we de Omroep Zeeland sokken zo snel mogelijk op. Nou, wil je ook een keer meedoen? Dat lijkt me hartstikke leuk. Luister dan naar Goedemorgen Zeeland en doe dan mee met het nieuwsspelletje iets na 9:30.

0: classic uit 1984 van de Miami Sound Machine. Mijn collega Marcel is hier, want straks na het Zeeuwse nieuws naar Zeeland nu de Zeeuwse top 40. En jij gaat ons vertellen wat er allemaal zit in die uitzending.
1: Ja, we beginnen de aflevering heel zomers. De nieuwe single van Niels Korshuizen uit Goes, Gitana. Nou, als je dat wil horen, dan moet je gewoon even luisteren straks naar de Zeeuwse top 40. We hebben natuurlijk nog veel meer. De top 10 van meest gestreamde nummers van de Zeeuwse bodem. En je hoort muziek van Danny Vera, van Gibson en van de La Maquetta's. En we praten met Britta Maria. Zij is van het duo Britta Maria en Maurits Fonse. Ze heeft een Franstalige muziekvoorstelling gemaakt, C'est ma vie. En daarin komt voor een vertaling van hun eigen liedje Houd Moed, dat ze schreven in coronatijd. En ze vertelt hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Natuurlijk hebben we een concertagenda. En Stefan Daanen geeft een overzicht van het Zeeuwse muzieknieuws dat hij op social media heeft gevonden. Beleef het mee, straks in de Zeeuwse top 40, vanaf 11:15.
0: Dit was hem weer bijna ongeveer zo'n beetje deze weekenduitzending. Boswachter Paul Begijn tipt deze zomer bijzondere plekjes in de natuur. En vandaag tipt hij het gebied Levensstrijd bij Zierikzee.
2: Het ligt tegen de Oosterschelde ook aan, echt slechts gescheiden door een dijk. Ja, het gebied is dan ook zilt. Het heeft een hoge kweldruk ook vanuit de Oosterschelde. Dat betekent ook dat er Oosterschelde water eigenlijk vanuit de bodem het gebied incijpelt. En dat is ook weer heel mooi zichtbaar in het landschap, doordat je er allerlei zilte planten ook terugvindt, waaronder bijvoorbeeld zeekraal, maar ook klein schorrekruid. En dat zijn soorten die zijn niet alleen mooi in het voorjaar en de zomer, maar ook vooral in het najaar als ze heel mooi rood en paars kleuren.
0: In de boekentip de 12e roman van de Amerikaanse auteur Dave Eggers. Contraposto heet hij. Boekenworm Anthony Vierloos las het en is enthousiast.
3: Is een auteur die best al wel heel redelijk toch wel beroemd is. Heeft al een aantal mooie boeken geschreven en heeft nu een nieuw boek geschreven. En ik, voor mij ook weer is zo'n boek waarvan ik denk, nou, als je nou deze zomer één boek wil lezen, ga dan in ieder geval dit boek lezen.
0: En Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft nog een uitgaanstip voor ons.
4: Het Zeeuws Jeugdorkest. Ze hebben een concertronde door de provincie. En vanavond zijn ze in de Geerteskerk in Kloetingen.
0: Als je wil reageren of als je iets organiseert, dan is er altijd de mogelijkheid om een berichtje achter te laten op 0118-499-990. Dat is het nummer van het weekend antwoordapparaat. Je kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen. Tot zover. Zometeen het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland, met ook het uitgebreide weekendweerbericht.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
15: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: 22 juli, demodag, scootmobielen.
21: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Dag Jaap.
23: Hi.
22: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
23: Ja, we hebben echt veel nodig.
22: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
23: Klopt.
24: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Elias den Hollander.
24: Omroep Zeeland.
25: Duizenden bezoekers genieten van het festival De Ballade in Terneuzen. Goedemiddag, het is precies 11:55. Dit is Zeeland nu. Het komende kwartier het Zeeuwse nieuws met zometeen een reportage over een schoolopdracht. Die heeft geleid tot een kinderboek. En je hoort meer over het open waterzwemmen in Sluis. We hebben een mooie zaterdag, want er blijft ruimte voor flinke zonnige perioden. En de maximumtemperatuur loopt uiteen van 22 graden aan zee tot 25 of 26 graden landinwaarts. Straks een uitgebreid weerbericht. In Terneuzen is het dit weekend feest met 3 dagen muziekfestival De Ballade aan de Westerschelde, vlak buiten de sluizen. Gisteravond is het begonnen met optredens van onder andere Broederliefde en de Glam Rocks. Verslaggever Mark van Dam was erbij.
26: Festival De Ballade, wie heeft er zin in Broederliefde?
27: Florence de Jonge staat hier, net stond je nog op het podium van de organisatie, maar ook de presentator. Ja, dan mag je Broederliefde aankondigen. Hoe is dat?
28: Ja, mooi. Ja, het is een toffe gasten. Ze komen last minute aan, maar ze hadden er vet veel zin in. Dan is het kinderen warm maken en gas geven. Hartstikke mooi.
27: Vrijdagavond, hartstikke druk, bijna vol. Hoeveel mensen verwachten jullie in totaal dit weekend?
28: Ja, vanavond 6.000, morgen 6.000. En ik hoop en ik schat in met het mooie weer zondag tussen de 5.000 en de 6.000 mensen. Dus dat, dat komt helemaal goed. Ja.
27: Dit is natuurlijk een fantastische editie tot nu toe al. Het weer zit ongelooflijk mee. Geen harde wind, het is droog, het zonnetje schijnt. Je kijkt hier uit op het water, demonstraties van blusboten. Ja, het is allemaal geregeld.
28: Ja, en exact dat wat je zegt, zeggen alle artiesten en alle mensen die bij ons komen, die zeggen dat. Wat een unieke locatie, wat een unieke reunie die jullie organiseren voor de zoveelste keer. Dit mag niet stoppen en dat, dit blijven we doen.
27: Ja, bij zo'n festival dan denk je aan massa's publiek die in elkaar staan te verdringen voor een hek, voor het podium. Maar nee hoor, bij de ballade staan gewoon bankjes, houten hekjes en er zitten meneer en mevrouw heerlijk in het zonnetje.
0: Jawel, zeker. Wat vind je zoiets nog?
27: Wat is dat voor u, die ballade?
0: De ballade is gewoon een uitje op één keer op een jaar natuurlijk. Hè. Daar doe je voor.
27: Het feestje van Zeeuws-Vlaanderen?
0: Is juist, ja tuurlijk.
1: De sfeer en de artiesten zijn altijd goed.
2: Ja, zeker weten. Een heel mooi uitzicht. Je kan iedereen zien wie binnenkomt. Zonnetje straalt in mijn gezicht. Een briesje van achter. Nou, wat wil je nog meer? Een geweldig feestje gewoon.
27: Wat betekent de ballade voor u?
2: Eén groot feest, net wat ik net gezegd heb. Tenminste, is weer dus wat te doen in Terneuzen. Ja, het is gewoon geweldig. 3 dagen op een topfeest. Hey!

0: Bij de ballade. Wie nu nog bedenkt om morgen te gaan kijken, die heeft pech, want de zondag is al uitverkocht. De politie heeft gisteren twee mannen aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit. In een bestelbus waarin zij reden werden een vuurwapen en munitie gevonden. Agenten hadden informatie gekregen dat in het voertuig mogelijk een vuurwapen aanwezig zou zijn. De mannen werden aangehouden op de Stromerweg in Middelburg. Het gaat om een 21-jarige man en een 27-jarige man uit Middelburg. Wat begon als een schoolopdracht leidde tot een kinderboek. Voor het vak Impact Studio schreven Job Adam, Matthias van den Bergen en hun mede-HZ-studenten een boek over hoe om te gaan met social media. Het heet Hoe word ik mijn eigen idool? Het verslag is van Ellen Nieuwenhuizen.
1: Hoeveel van de bekende Nederlanders denken jullie dat zijn foto's of video's bewerkt voordat ze online zetten? Wie denkt er minder dan 10%.
2: De handen van de kinderen van groep 8 van de Don Bosco school hier in Zirrehoek blijven allemaal omlaag.
1: En wie denkt er meer dan 90%? Eigenlijk niemand.
2: Job Adam, een van de HZ-studenten die het boek ontwikkeld heeft. Waar gaat het boek over? Kan je dat in 3 zinnen uitleggen?
1: Het boek gaat over hoe kinderen kunnen omgaan met social media. En ook wat eigenlijk echt belangrijk is voor een gezond en leuk leven.
2: En op welke manier leggen jullie dat uit in het boek?
1: We proberen een informatief boek van te maken, maar alles makkelijk uit te leggen. Dus alles is wetenschappelijk onderbouwd, maar in zo makkelijk mogelijke woorden staat het er.
2: En neem ons eens mee. Kan je heel kort schetsen hoe het boek gaat?
1: Het gaat over een meisje. Dat meisje kijkt naar zichzelf in de spiegel en die is eigenlijk niet tevreden met wat ze ziet in vergelijking met wat ze online ziet. Dus ze wil eraan gaan werken. En in het boek nemen we haar eigenlijk mee door haar eigen lichaam heen. Dus we vertellen haar iets over spieren, over eten, over slapen. Hoe belangrijk dat allemaal is. En uiteindelijk komt ze daar dan uit waarin ze een stuk gezonder naar zichzelf kijkt dan dat ze eerst deed.
3: Nou, jullie hebben het allemaal fout. Want meer dan 90% van de foto's die bekende mensen op Instagram plaatsen zijn bewerkt.
2: Heb jij het boek gelezen?
4: Ja.
2: Wat vond je van het boek?
4: Ik vond het heel interessant. Interessant en heel leerzaam.
2: En wat heb je ervan geleerd?
4: Dat je niet altijd naar iemand anders op social media moet kijken, maar ook gewoon naar hoe je bent. Ja, gewoon jezelf zijn.
2: Zit jij op social media?
4: Ja, soms wel. Maar niet heel veel. YouTube.
2: En wat kijk je dan zoal?
4: Gewoon filmpjes over andermans leven.
2: En als je daarnaar kijkt, heb je dan wel eens dat je, dat je het gaat vergelijken met je eigen leven?
4: Nee, niet zo vaak. Ja, dat ze heel veel make-up dragen en zo. En dat ze zichzelf gewoon helemaal perfect willen doen.
2: En heb jij dan wel eens het idee, dat moet ik ook doen?
4: Nee. Want ik weet dat het ook niet echt goed is voor als je op zo'n jonge leeftijd zoveel op je huid gebruikt.
2: En hoe weet jij dit?
4: Ja, door mijn ouders ook.
2: Wat hopen jullie te bereiken met het boek?
1: Ten eerste ouders iets bewuster te maken van het probleem dat er is. Dat ze, als ze een telefoon aan iemand geven, aan een kind geven die in groep 4 zit, dat daar best wel wat gevaren ook aan zitten. Ook voor de mentale welzijn van het kind. En ook voor de kinderen, en hou vast dat alles wat ze online zien, dat dat niet is zoals het in het echt is. En hoe belangrijk het is om blij te zijn met jezelf.
0: En het is een mooie boodschap van HZ-student Job Adam. Voor wie benieuwd is naar het boek, de studenten zijn van plan 10 exemplaren te schenken aan de Zeeuwse Bibliotheek.

0: Het komt uit de film Coyote Ugly. Can't Fight the Moonlight van Leanne Rimes. We hebben een mooie zaterdag, want er blijft ruimte voor flinke zonnige perioden. Het is ook niet vochtig of benauwd en de maximumtemperatuur loopt uiteen van 22 graden aan zee tot 25 of 26 graden landinwaarts. De wind is matig uit zuidwest tot west, windkracht 3 tot 4 en op het water staat regelmatig windkracht 5. Vanavond neemt de wind af, de minimumtemperatuur vannacht rond de 17 graden en morgen is er iets meer bewolking en 's ochtends kan een kleine bui vallen. De maxima zijn morgen tussen de 21 en 24 graden en opnieuw een matige westenwind. Maandag en dinsdag is er weinig verandering. Dan gaan we naar de Zeeuwse sport met Jorben Westraten.
1: Dag Elias. We beginnen met zwemmen, want in Sluis is vandaag de opening van het Zeeuwse open waterzwemseizoen. Verslaggever Roeland van Vliet is daar aanwezig en heeft daar net de 2000 meter vrije slag gezien. Roeland, hoe is het gegaan?
2: Ja, de wedstrijd is hier net afgelopen. Ik ben net van het water af. Ik zat in een bootje, kon iedereen volgen. Sverre van der Zwaan van WVZ Zoetermeer heeft daar gewonnen bij de mannen die 2000 meter. Hij komt uit Alfa aan de Rijn en nam meteen afstand van de rest. Echt vele tientallen meters afstand zelfs. En daarachter zat wel een leuk groepje die nog streed om plek 2. Daarin zat ook Niek de Ridder, die werd uiteindelijk derde. Dat was dus de beste Zeeuw. Kort daarachter Sam de Ridder, ook uit Zeeland. Die vochten dus een leuke strijd met elkaar uit, maar voorin was het niet zo spannend. Bij de vrouwen eigenlijk van hetzelfde laken een pak. Anne Noom van het IJ uit Amsterdam, ook echt een landelijke topper, die kwam hier even winnen. Ver voor de rest uit ook. Nou, dit was eigenlijk best wel bijzonder dat er in Sluis gezwommen werd. Normaal begint het zwemseizoen, open waterzwemseizoen, op de Braakman. Maar ja, Marina Beach is natuurlijk gesloten. Daar mag nu niet gezwommen worden. Ze mogen niet gebruik maken van de faciliteiten daar. Dus is het vandaag Sluis, net als morgen. En dan komen de langere afstanden aan bod. En dan zien we ook weer dezelfde zwemmers terug. Misschien kan er dan weer een Zeeuw op het podium komen. Maar het lijkt er wel alsof de zwemmers van buiten Zeeland hier gaan regeren.
1: En later vandaag zie je op onze website beelden van die eerste openwaterzwemwedstrijd. En straks vanmiddag is het zover, dan debuteert Tim van Dijken in de Tour de France. Dat wordt na de Vuelta en na de Giro alweer zijn derde grote ronde in zijn carrière. Het doel van Dijken is om kopmannen Remco Evenepoel en Florian Lippowitz bij te staan. En dat begint vanmiddag al bij de ploegentijdrit in Barcelona.
3: We gaan een volledige wedstrijd En dat is super belangrijk om een van die mannen en hopelijk allebei op podium te krijgen. En, daarvoor ben ik denk ik wel geschikt.
4: Jullie beginnen met een ploegentijdrit. Dat lukt jou ook natuurlijk wel.
3: Ja. Ja, dat is echt een groot doel voor de ploeg en daar staat ook wel wat druk op. Dus,
4: Proberen geel te pakken, dat is het.
3: Ja, ik denk het doel van die tijdrit is om zo snel mogelijk met Remco en Florian aan de meet te komen. Dus dan is het gevolg daar hopelijk veel van. En, maar dat zien we allemaal wel. Ik bedoel, we zijn niet de enige die willen winnen daar.
1: De eerste etappe start vanmiddag om 5:00. Om 6:45 is het de beurt aan Red Bull Bora Hansgrohe, de ploeg van Tim van Dijken. Tot slot nog voetbal, want Goes is met een 1-6 overwinning begonnen aan de oefencampagne. De club die ook dit seizoen in de derde divisie speelt, won gisteravond in Nieuwekerk van het Schouws elftal. Opvallend, 4 van de 6 treffers werden gemaakt door nieuwe spelers. Hiep Nguyen, overgekomen van Luc Heike Sand, opende de score. Aart de Waal, die dit jaar voor Kloetingen gaat spelen, maakte gelijk. En na de onderbreking liep Goes uit naar een eclatante zege. De doelpunten kwamen naast de goals van Sjoerd Verhulst en Jeremy Noah. Op naam van een aantal nieuwe spelers, namelijk Daniel van Dijk, Devano Riemens en Arjan Conde Morgado scoorden allemaal 1 keer. De selectie van Goes is nu 2 weken vrij en hervat de voorbereiding op het nieuwe seizoen op 20 juli.
0: Dankjewel Jorben. En we gaan nu luisteren bij Omroep Zeeland naar muziek uit Zeeland in de Zeeuwse top 40.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse top 40. Muziek uit Zeeland met...

0: Niels Koshuizen uit Goes komt hij met Gitana. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40. Elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk met Marcel.
1: Nou, hij brak door met Marilou zo'n 6 jaar geleden. En het is nauwelijks te geloven, maar dat nummer heeft meer dan 10 miljoen streams. Nou, eens kijken of hij met dit Gitana ook zo ver gaat komen.
0: Het is zweten en het is plakken. Volgende week komt de hitte weer terug. Vandaar Body Heat van de singer-songwriter uit Hulst, AJ. It's

0: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? En hebben we misschien een nieuwe nummer 1? Nou, hier is het overzicht.
1: Blijven staan op 10 Magazines met Oké Doké.
0: Foto Geelstaart staat op 9, komt van 8 met Vracht 7.
1: Nobody Asked levert ook in van 6 naar 8 met The Best Is Yet To Come.
0: Jentel en de Boer komt nieuw binnen op 7 met beloofde cadeaus.
2: Alle beloofde cadeaus die ik nooit heb gekregen. Alle beloofde cadeaus die ik nooit heb gekregen.
1: Ja, heel anders klinkt dit. Inheritance met Inheritance van 3 naar 6.
0: En Alwin gaat nog langer niet naar huis, want hij stijgt van 7 naar 5.

0: blijven staan op 2. Raccoon met de Daffodils samen met Faela.
1: Over de leeftijd als die Afrikaanse spitta die.
2: En net als vorige week op 1, die dubbel met Andersom. Maar laten wij luisteren naar dat duet van Danny Vera met Marlon Pachel. Gestegen naar de derde plek, hier is Try Again.

0: Het duo Britta Maria en Maurits Fonse uit Tolen houden van Nederlandstalig repertoire en van het Franse chanson. En een van hun eigen liedjes, Houd Moed, is nu vertaald in het Frans. En Houd Moed werd zodoende Courage. Een lied over moed verzamelen en nieuwe kracht vinden. En dat alles in een zomerse muzikale sfeer. Britta, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat klinkt eigenlijk als een heel logische stap, je eigen lied vertalen in het Frans. Nou, zodat je je eigenlijk afvraagt, waarom hebben jullie dat niet eerder gedaan?
1: Ja, goede vraag. Waarom hebben wij dat niet eerder gedaan? Nou, omdat Houd Moed zo populair was en zo aansloeg bij het Nederlands publiek, dat wij daar eigenlijk nooit aan gedacht hebben, totdat ik een nieuwe voorstelling aan het maken was. De voorstelling Semali. En ik dacht, zou het niet prachtig zijn om een aantal van onze eigen liederen daarin ook te horen te brengen, maar dan in het Frans, want het is een Franse chansonvoorstelling. Zo kwam het idee en heb ik een Franse vertaalster, Emmanuelle Tardif, gevraagd om deze klus voor ons te klaren.
0: En wanneer is bij jou de liefde voor het Franse chanson ontstaan, begonnen?
1: Dat is echt al heel lang geleden. Als ik op vakantie ging met mijn ouders en ik Franse muziek hoorde. Later kocht ik natuurlijk Brel en Aznavour en Piaf. En was ik helemaal verslingerd. Wat ook werkt is dat ik aangetrouwde Franse familie heb. Mijn tante is getrouwd met een Fransman. En zodoende kwam ik als kind al veel in aanraking met de Franse taal en muziek. En dat is in mijn hart gaan zitten.
0: Ja, ja, ja. En dat het nu Houd Moed is, een van die nummers die vertaald zijn. Is dat dan toeval of wilde je specifiek dit lied ook?
1: Klopt, specifiek dit lied. Want het lied kwam een beetje rond coronatijd uit. En dat heeft mensen zoveel goed gedaan. Ik krijg nog steeds berichtjes van mensen dat ze dit lied soms wel dagelijks opzetten om even zich beter te voelen. Het geeft ook mij zelfs nog steeds bepaalde kracht. Dus ik dacht, dit

0: moet er zeker in. En zo is het gebeurd.
1: Nou, en daar gaan wij naar luisteren. Houd moed, maar dan in het Frans. Courage, hier zijn Britta Maria en Maurits.

0: De zomer is eigenlijk al aangebroken, maar dat betekent niet dat Zeeuwse artiesten niks doen op social media. Nee, Stefan heeft weer een heel overzicht ervan.
1: Hey Elsa, de Dirty Daddies kijken terug op hun optreden op Concert at Sea. En dat was er niet zomaar één, want het was exact hun 1000ste show. Bandleden van het eerste uur zijn de Zeeuwen Hubrecht Everstijk en Laurens Troost. Een maand geleden alweer verscheen Daffodils van Raccoon als single, de samenwerking met Faela. En om dat te vieren trakteren ze ons op een akoestische versie.
2: Yes.

En dat delen ze op Instagram, daar vind je een langere versie. Ik blijf een beetje bij de akoestische nummers, want Tweedehands heeft een akoestisch concert in een tuin achter de rug. Gewoon in een achtertuin. Geen idee precies hoe en wat. Het ziet er relaxed uit. Mensen zitten gewoon met klapstoeltjes te luisteren. Jij bent natuurlijk benieuwd hoe dat klonk. Nou, zo.

Ja, en dat gaat ook zo even verder op Instagram. Bij Tweedehands vind je die langere versie. Bluff blikt terug op constatatie vorige week. Alle seizoenen kwamen voorbij, schrijft de band. Ja, het was natuurlijk ook heet. Maar het ging ook nog even los met onweer en regen. In ieder geval zijn de data voor volgend jaar ook al bekend. Voor in je agenda 24, 25 en 26 juni. Concertatie 2027 op de Brouwersdam.

0: Een rapper Jipsen uit Sas van Gent met Yours Truly. En hij presenteerde zijn debuutalbum eerder deze maand in de Spot. En gisteren stond hij op festival De Ballade.
1: Jibbe van Hoeken heet hij. En heeft bepaalde dingen uit zijn jeugd verwerkt op dat album. Een confrontatie met zichzelf was het. 2 jaar lang heeft hij eraan gewerkt. En nu is het allemaal te horen op Stille Wateren, Diepe Gronden. Want zo heet het.
0: En over De Ballade gesproken, vaste prik is daar natuurlijk het optreden van de La Maquettas. En dat is de muziek in dialect van deze week. Joehoe, in de tropical versie.

0: Wat zit er in de concertagenda?
1: Het is nog heel het weekend. Festival De Ballade in Terneuzen. Met vanavond dus dat optreden van de La Maquetta's. En morgen opent RJ het programma om 1 uur 's middags. Er is nog veel meer natuurlijk. Kijk daarvoor op festivaldeballade.nl.
0: In Vrouwenpolder speelt vanavond de Shoals Connection in het Krokantje. En dat begint om 7 uur.
1: En hou je van funk? Nou, dan zit je zondag aan het eind van de middag goed in strandpaviljoen Pantarij. Daar is de Funkiness Session, vol met disco, soul en funk covers. Vanaf 5:30, morgenmiddag dus.
0: En ook zondagmorgen dus in Kloosterzande, Gino en de Bulldoze Band. En dat is in de Linden. En dat begint morgen om 5:00.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Divers, als altijd. Muziek uit Zeeland. We hebben rock, we hebben rap, we hebben ballads, kleinkunst. Ja, noem maar op.
2: Metal, we hebben alles.
1: Stuur het ook allemaal op naar muziek@omroepzeeland.nl. En wie weet hoor je het de volgende keer in deze uitzending. Blijf die Muziek uit Zeeland volgen op de Zeeuwse Top 40.nl en social media.
2: En tot zover deze Zeeuwse Top 40. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Maar blijf vooral lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En wij wensen je een goed weekend.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
2: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
17: Omroep Zeeland.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Hallo,
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
23: Dag Jaap.
24: Hi.
23: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
24: Ja, we hebben echt veel nodig.
23: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
24: Klopt.
25: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
26: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
27: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek.

Johnny Hates Jazz met I Don't Want To Be A Hero in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland op deze zaterdag. Leuk dat jij luistert. Normaal gesproken hoor je Richard de Buk hier. Ik neem het dit weekend van hem over. Ik ben Stefan en ik heb een hoop fijne platen voor je uitgekozen. Zoals deze van Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll.

Wat een stem, wat een strot van Freddie Mercury. Queen was dit, met The Show Must Go On. In de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Goed dat jij erbij bent. We gaan meteen door met Agda en de Munnik. Dit is Ik Zeg Niets.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Frida Payne met Band of Gold in de Muziekmiddag. En natuurlijk ook in deze Muziekmiddag een uitzending boordevol muziek, zoals deze plaat. Ja, dat ging snel voorbij, hè? Ik had je wel even kunnen waarschuwen. Zometeen hoor je dit lied dus helemaal, maar ik wil graag weten, ja, de titel en de artiest. Komt hij nog één keer? Goed opletten dus. En straks hoor je hem helemaal. Gaan we nu eerst verder met een artiest. En ja, vorig jaar stond hij op Down the Rabbit Hole. Dat is een festival, dat is ook toevallig dit weekend in de Groene Heuvels bij Beuningen. Ik was daar vorig jaar en ik wilde heel graag Sam Fender zien. Maar goed, ja, je raadt het misschien al een beetje. Ik lag in mijn tentje s'avonds op de camping en ik kreeg een pushbericht van de organisatie. Sam Fender heeft afgezegd wegens stemproblemen. Ja, dat was wel een beetje jammer. Maar gelukkig hebben we nu gewoon nog wel de muziek. Dit is samen, ja, ik vind het een fantastische combinatie met Olivia Dean. Daar ben ik stiekem ook wel een beetje fan van. Dit is het prachtige Rain Me In.

Sarah Bareilles met Love Song. In de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En wij spelen een spelletje. De snipperhit, de raadplaat, hoe je het ook noemen wil. Ik liet jou net een kort fragment horen. Dat doe ik straks nog een keer. En de vraag is titel en artiest. En straks komt dat lied helemaal. Nog één keer het fragment. Ja, best lastig misschien, hè? Denk er nog even over na. Luisteren ondertussen naar Bruce Springsteen. Dit is My Hometown.

0: me voilà.
1: Angel met Libre. Ja, ik kan er niks aan doen, maar als ik Franse muziek hoor, dan krijg ik meteen zin in de Tour de France. En laat het nou mooi uitkomen, want vandaag start die Tour de France in Barcelona. Ja, dat lijkt me ook wel bijzonder hoor, de start van de Tour de France in Barcelona. Ik zal in ieder geval de komende tijd af en toe nog even een Frans plaatje opzetten, om in die stemming te blijven. Stokbroodje erbij, glaasje rode wijn, misschien af en toe eens een croissant in je mik, wie doet je wat. Je luistert naar de Muziekmiddag en ik vind het leuk dat jij erbij bent. Net hoorde jij een kort fragment, dit fragment. Ja, en jij vraagt je natuurlijk af, om welk lied gaat dit? Of nou ja, misschien weet je het wel. In ieder geval laat ik hem nu helemaal horen. Het is, jawel, Tina Turner met Private Dancer.

de hitmachine van dit moment. Zo mag je hem denk ik best noemen. Alex Warren was dit met Fever Dream. Het eerste uur van de muziekmiddag zit er alweer bijna op. Yo, wat vliegt de tijd. Ja, ik zit hier heerlijk in die studio. Fijne platen draaien en ja, dan vliegt de tijd gewoon. En ik heb goed nieuws voor je. De hele middag ben ik bij je met nog meer mooie muziek.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
10: Jelle Suybring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
17: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
19: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
21: Omroep Zeeland.
22: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziek.

Ja, natuurlijk. Laten we gewoon lekker dansen tijdens deze muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Je hoorde David Bowie. Fijne platen vliegen deze hele middag rond je oren. En nou ja, volgens mij ook wel dansplaten. Op deze moet het misschien ook wel lukken hoor. Damiano David, Tyla en Nell Rodgers. Dit is...

Douwe Bob op je radio met Nothing to Lose. In de muziekmiddag op deze zaterdagmiddag 4 juli. Het is vandaag de verjaardag van Fátima Moreiro de Melo. Voormalig hockeyer, pokeraar. Ze is ook bekend als presentatrice en actrice. Ze wordt 48 jaar. Gefeliciteerd, Fátima. Dan Valentin Ivanov. Ja, die naam zeg je misschien niet zo heel veel. Het is een voetbalscheidsrechter uit Rusland. Hij wordt 65 jaar. Ja, het is een van de weinige buitenlandse scheidsrechters die ik bij naam ken. Hij floot de wedstrijd Portugal-Nederland in 2006. Op een EK was dat. Hij trok 16 gele kaarten en 4 rode kaarten. Dat was gewoon één kaartenregen. Toenmalig FIFA-baas Sepp Blatter zei over die wedstrijd dat Ivanov zelf een gele kaart verdiende. Ja, minder was dat Nederland verloor, die wedstrijd. Dat maakte het allemaal niet beter op natuurlijk. Post Malone, rapper en zanger. Hij scoorde wereldwijde hits met nummers zoals Rockstar en Circles. Als jij ook jarig bent, van harte gefeliciteerd. Ik wens je een fijne dag.

Course met So Young in de muziekmiddag op zaterdag 4 juli. Eens even de muziekgeschiedenis induiken. Dave Grohl, toen nog vooral bekend als drummer van Nirvana, bracht op 4 juli, maar dan in 1995, zijn eerste Foo Fighters album uit. En wat bijna niemand weet, hij speelde alles zelf in. Eén man, alle instrumenten. Naar de start van een compleet nieuw hoofdstuk in de rock. En vandaag zou Bill Withers jarig zijn geweest. Hij werd geboren op 4 juli 1938. En nummers als Lean On Me en Lovely Day maakte hij muziek die nog steeds mensen raakt. De koning van de romantiek, ik mag hem wel zo noemen denk ik, Barry White. Hij overleed op deze dag in 2003. Ja, toch wel herkenbaar, hè? Zijn diepe stem en ook de strijkorkesten bij die liedjes. Hij wist ermee heel veel mensen te raken en zijn hits blijven natuurlijk klassiekers. Op deze dag in 1976 stond The Clash voor het eerst op het podium als voorprogramma van de Sex Pistols. Begin van een nieuw tijdperk in de Britse punk, rauw, energiek en totaal anders dan alles daarvoor. En I Get Around, dat werd op 4 juli 1964 de eerste nummer 1 hit voor de Beach Boys in Amerika. Lekkere zomerse sound, ook wel een bijzondere structuur in dat nummer, heel anders ook wel dan de liedjes die je toen gewend was. Maar één ding is zeker, het zette de surfrock definitief op de kaart. En wij gaan er nu lekker naar luisteren. De Beach Boys dus. I Get

Halverwege. Suzanne Freek met Halverwege. Misschien heb je ze vorige week wel gezien op Concert at Sea op de Brouwersdam. Daar waren Suzanne Freek ook van de partij. Ik heb wat filmpjes teruggekeken. Het zag er indrukwekkend uit, dat optreden van Suzanne Freek. We gaan door met een veelbelovend talent. Of nou ja, talent. Misschien is het toch ondertussen al wat doorgebroken. Ik heb het over Shanna Spiro, zangeres uit Londen. Met een prachtige stem dus. Dit is Die on This Hill.

Wauw, prachtig, Pink met All Out of Fight. Dit weekend is het weekend van Bruno Mars, of tenminste, het weekend in Nederland van Bruno Mars. Afgelopen donderdag stond hij in de Johan Cruijff Arena. Vandaag staat hij er weer, zondag ook en dinsdag ook weer. Misschien ga je er wel naartoe, ben je er geweest. In ieder geval, als je nog gaat, dan wens ik jou heel veel plezier. En hier in de Muziekmiddag kom je nu alvast in de stemming. Dit is Bruno Mars.

Waiting for a Girl Like You in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Goed dat jij erbij bent. En daarvoor hoorde je Bruno Mars natuurlijk. Het is het weekend van Bruno Mars, zei ik, want hij staat in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ook vandaag. De laatste keer dat ik in de Johan Cruijff Arena was voor een concert, dat was Coldplay in 2023. Mooie herinneringen voor mij wel. Ik vond het een magisch concert. Iedere bezoeker kreeg een armbandje met lampjes. En ja, het was natuurlijk 's avonds, het werd donkerder en donkerder. En al die armbandjes, het hele publiek, dat lichtte op. Verschillende kleuren. Magisch. En zeker toen dit lied werd ingezet. Dit is Coldplay dus, met Viva la Vida.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig... en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Automoret in Terneuzen of Vlissingen.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts... Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
7: Zijn we al!
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava... voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait... omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd... De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
8: 22 juli, demodag scootmobielen.
7: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
14: Vers aan tafel.
15: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
14: Vers aan tafel.
16: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
17: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
14: Vers
18: aan tafel! Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Waanzinnig fijne plaat. Zo'n liedje om lekker bij weg te dromen. En dan vooral op zomerse dagen. Ja, ik hou er wel van. Empire of the Sun met Walking on a Dream. En Empire of the Sun, die groep, is dit weekend in Nederland. Op het Down the Rabbit Hole Festival staan ze geprogrammeerd in Beuningen. Je luistert naar de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Goed dat jij erbij bent. En we gaan gewoon maar lekker door met fijne zomerse muziek.

Als ik de Beatles hoor, dan kan ik er altijd weer even tegenaan. Hello, goodbye op jouw radio, Omroep Zeeland om precies te zijn. Duffy staat al voor jou klaar, ze staat in de startblokken, maar ze moet toch echt even wachten. Want eerst is hier Chef Special met C'est la vie. I've been out.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Hit the beat and take it to the first now.

Duffy met Mercy in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Ik vind het leuk dat jij luistert. Van Duffy gaan we door naar Taylor Swift. Taylor Swift die heeft de afgelopen tijd ontiegelijk veel liedjes uitgebracht. En dit vind ik nou de leukste. Op een lijst.

Michael McDonald met Sweet Freedom. Ik keek laatst naar het WK voetbal. Ik weet niet meer welke landen tegen elkaar speelden. Maar ineens zat daar Shakira in het publiek. Of nou ja, ineens, zij zat daar gewoon. Maar de camera vol op haar gericht. Ja, ze zat er natuurlijk ook niet voor niks. Want zij heeft dit jaar het themalied voor het wereldkampioenschap voetbal geschreven. En ook pas geschreven, of in ieder geval uitgebracht, dit lied. Shakira dus, met Zoo.

0: Het origineel is van de Zutons. Maar deze versie is toch ook behoorlijk fraai, hè? Blijft toch lekker. Amy Winehouse en Mark Ronson natuurlijk met Valerie. We gaan snel door met...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, muziek uit Zeeland. Danny Vera om precies te zijn. En niet alleen, samen met Marlon Pichel. Dit is Try Again.

I'm Your Baby Tonight van Whitney Houston. In de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. We gaan lekker door met vrije muziek. Ik weet niet wat jouw plannen zijn dit weekend. Maar misschien hang jij vanavond wel in de bar. Dan is deze speciaal voor jou. Shaboozey met A Bar Song.

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn 2 mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de 2 mogelijk vuurwapen gevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De 2 mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is 6e geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de 7e plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
20: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
21: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
22: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
23: Dag Jaap.
24: Hi.
23: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
24: Ja, we hebben echt veel nodig.
23: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
24: Klopt.
22: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
25: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

0: Soms is het niet eens zo gek om alleen te zijn, hoor. John Mayer zingt erover na het stuk lopen van zijn relatie. In plaats van bij de pakken neer te zitten, zoekt hij ook een beetje naar de mooie momenten. Dat het soms ook fijn is om even met niemand rekening te hoeven houden. Dit was Perfectly Lonely in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Goed dat jij luistert, dat die zender op Omroep Zeeland staat. Ik vind het hartstikke leuk. Ik ben nog een uur bij jou met de muziekmiddag. Zometeen hoor je Gloria Estefan, dood dan ook. Maar eerst snelle op jouw radio. Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Gloria Estefan met Get On Your Feet. Later deze maand is het Weidje Rock in IJsendijk op 24 en 25 juli. Ik ben wel van plan daar naartoe te gaan. Dus nou ja, als je ook gaat, dan zien wij elkaar misschien wel. Misschien ook wel bij Dotan, want Dotan is ook van de partij. En ik denk zomaar dat dit lied dan

Jong met Love of the Common People. Altijd fijn om die weer te horen. Je luistert naar de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Ja, normaal hoor je Richard de Buk hier. Ik neem het dit weekend van hem over. Fijn dat je luistert. Ik ben Stefan en ik weet niet of ik het had verteld, maar stiekem ben ik fan van Olivia Dean. Dus niet doorvertellen, gewoon lekker luisteren naar die zangeres met die fantastische stem. It is so easy to fall in love. I could be-

Shania Twain bij Omroep Zeeland. Natuurlijk hoor je in de muziekmiddag ook muziek uit Zeeland. Of nou ja, in dit geval muziek voor een deel uit Zeeland. Want we gaan luisteren naar Bente. Ja, daar is dus niks Zeeuws aan. Maar dit lied heeft ze samen met Bluff uitgebracht. En dat is natuurlijk wel op en top Zeeuws. Je hoort, hoe hou ik dit vast in de muziekmiddag? Fijn dat jij luistert.

Sweet Goodbyes van Cressip. Ik wil je toch nog even één keer meenemen naar vorige week, hoor. Concert at Sea op de Brouwersdam. Cressip was daar ook. En natuurlijk speelden ze toen hun doorbraakhit I Would Stay. En dat klonk toen zo.

Dat moet toch fantastisch zijn, hè? Dat je muzikant bent en dat jouw hit zo meegeblerd wordt door het hele publiek. Fantastisch. Crash-up dus met I Would Stay. In de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. We gaan snel door met muziek. Natuurlijk, Niall Horan is hier met Dinner Party.

0: Zeeuwse Top 40.
1: In de Zeeuwse Top 40 praten we met zangeres Britta Maria. En je hoort muziek van Niels Korshuizen, Danny Vera en de La Maquetta's. Straks vanaf 16:45 de Zeeuwse Top 40.

0: Tim Finn in de Muziekmiddag. En deze editie van die Muziekmiddag zit er bijna op. Ik vond het ontzettend fijn dat jij erbij was en om die plaatjes voor jou te draaien. Morgen ben ik weer bij je terug met een nieuwe editie van de Muziekmiddag. Ik kijk er nu al naar uit. Ik hoop dat je dan weer luistert. We gaan door op de radio zo met Zeeland Nu. Dan word je bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws. Natuurlijk ook het weer en de sport. En daarna de Zeeuwse Top 40. Volop muziek uit Zeeland. Genoeg redenen om die zender op Omroep Zeeland te houden.
1: Laat vandaag.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Nu bij Dirk. Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
14: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
17: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
18: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
17: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
19: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Elias den Hollander. Omroep
20: Zeeland. De vliegclub in Axel bestaat 60 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Goedemiddag, het is 4:05. Dit is Zeeland nu, het Zeeuwse nieuws op de radio. De politie is op zoek naar een fatbiker die zojuist in Koudekerk een fietser heeft aangereden. En er was een jonge winnaar bij het open waterzwemmen in Sluis. Vanavond neemt de wind af en draait ook bij naar het noordwesten. Minimumtemperatuur vannacht rond de 17 graden en straks een verdere weersvoorspelling. De eerste Zeeuws-Vlaamse aeroclub bij Axel hield vandaag een open dag ter ere van hun 60-jarig bestaan. Bezoekers konden zich aanmelden om een vluchtje mee te maken. Of als ze liever met beide benen op de grond wilden blijven, konden ze informatie krijgen over het vliegen. En ook was er een simulator waarin geoefend kon worden. Verslaggever Niels Schuurbeers zocht de jubilerende club op en sprak met een van de leden.
21: Zweefvliegen is fun en vrijheid voor mij.
22: Zweefvliegen is in het begin een hele rollercoaster en dan in de lucht gewoon stilte, rust en vrijheid.
21: Zweefvliegen is zeer rustgevend, vooral de vrijheid van een lucht, daar kun je echt van genieten.
23: Zomaar drie reacties van drie leden van de jubilerende club hier in Axel, die vandaag een open dag houdt om mensen kennis te laten maken met deze bijzondere hobby.
24: Het ene zweefvliegtuig na het andere wordt met een kabel mee de lucht ingetrokken. Mensen krijgen instructie omdat ze juist vandaag zich op konden geven voor een eerste vlucht in een zweefvliegtuig. Eens kijken of het wat voor ze is. Een van de mensen die zijn eerste zweefvlucht hier heeft gemaakt is Vincent Hoed, teamleider van Staatsbosbeheer in dit deel van Zeeland, die dus ook de bossen hier rond dit vliegveld beheert. Meneer Hoed, hoe was het?
25: Ja, dat was een hartstikke mooie ervaring. Ik had wel eens gevlogen, en ook wel in kleine motorvliegtuigjes, maar eigenlijk nog nooit in zo'n zweefvliegtuig waar met een enorme snelheid naar boven getrokken wordt. Dat is echt heel leuk om te doen.
24: En leuk om eens te zien wat er nou eigenlijk gebeurt zo bij die bossen van u.
25: Dat is een hele mooie manier om je bomen van boven te inspecteren. Meestal zien we ze onderaf. Nee, het was hartstikke mooi. Wij hebben een relatie met de zweefvlieg ESAC, omdat ze grond van Staatsbosbeheer in gebruik hebben. En daarom konden we vandaag, mocht ik namens Staatsbosbeheer op uitnodiging een keer meevliegen. Daar ben ik ze heel dankbaar voor.
24: Want beter een goede buur dan een verre vriend, toch?
25: Ja, nou, we zijn hele goede buren hier. Samen met de golfclub en de motocross die op de grond van Staatsbosbeheer zitten, vinden we elkaar hier op een hele mooie manier. En zij vliegen hier en wij moeten de bosomgeving in gaten houden.
24: En u heeft het bos nu voor het eerst vanuit de lucht gezien. Hoe stond het erbij?
25: Hoog. Smitschor is natuurlijk een apart gebied. Het is geen natuurlijke grond. Dus hoe de bomen hier groeiden wist niemand toen ze hier geplant werden. En toen was het zweefvliegterrein er al. En de komende jaren moeten we kijken dat wij een gezond bos vasthouden. En dat zij de ruimte houden om te vliegen. Maar daar gaan we zeker uitkomen.
23: En van de startbaan loop ik door naar de hangar. Waar ik iemand van de club kan spreken.
0: We zijn hier nu 60 jaar als ESAC in Zeeland actief. Ruim 50 jaar hier op het vliegveld in Aksel. Ooit begonnen in Hulst. En later nog een paar jaar in Hoek gevlogen. Totdat we dit mooie terrein, het opgespoten land, hier konden gaan gebruiken.
23: Evert Fekkes van de club. Hoe is het om die mijlpaal te bereiken terwijl we daar weer een zweefvliegtuig de lucht in zien gaan?
0: Ja, dat is fantastisch. En we hebben in deze club rond de 90 leden. 70 daarvan zijn hier om ons te helpen deze dag voor de omgeving mooi te maken en te presenteren.
23: U bent zelf al zo'n 40 jaar lid van deze club. Wat is het aan zweefvliegen wat ervoor zorgt dat u dit al 40 jaar leuk vindt?
0: Ja, het zijn een aantal dingen bij elkaar. Ten eerste, we zijn hier één grote familie. Ik ben hier in een vakantiekamp gekomen en meteen blijven hangen. Je kent iedereen, maar we doen alles met z'n allen. Dus in deze club, er is niemand die ergens geld voor krijgt. Vrijwilligers, zowel van degene die de techniek verzorgen als degene die de instructie doen. Het vliegen zelf, we noemen dat een vliegbedrijf. Dus er is iemand die regelt wie er aan de beurt is. Iemand die de vliegtuigen opliert. Iemand die mag vliegen. Je doet alles met elkaar en het is zeilen door de lucht.
20: En dat zei Evert Fekkes van de eerste Zeeuws-Vlaamse Aeroclub tegen verslaggever Niels Schuurbiers. Ja, en ik moest tijdens dit item denken aan dit oude liedje van Bassie Nadriaan.

dat veel mensen hadden die vandaag een rondje hebben gevlogen daar in en rond Axel. Iets heel anders, een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een fatbike op de Middelburgse straat bij Koudekerken. Het slachtoffer kwam rond 3:30 in botsing met de fatbike. De bestuurder van de fatbike ging er na de aanrijding vandoor zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. De gewonde vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en de politie roept getuigen op om zich te melden en zoekt uiteraard ook naar de fatbiker zelf. Het herstellen van beschadigde kabels bij station Rotterdam Stadion duurt langer dan gedacht. En daarom rijden er tot zeker maandagochtend 5:00 geen treinen vanuit Zeeland naar Rotterdam. Reizigers kunnen wel tot aan Dordrecht met de trein reizen. Ook kunnen reizigers nog steeds richting Breda met de trein. Vorige week ontstond er brand in de kabelgoot vlakbij station Rotterdam Stadion met alle gevolgen van dien. En vanwege werkzaamheden is de weg naar de Westbuis richting Terneuzen tussen de Herbert Douwweg en het knooppunt het Axelse Gat het hele weekend afgesloten. Er is een omleidingsroute. De verwachte vertraging is zo'n 15 minuten. En dit is vooral wel interessant voor de bezoekers van het muziekfestival De Ballade in Terneuzen dat dit weekend is.

0: Het is een enorme hit, met name in Amerika. Ella Langley en Choose in Texas. Het is bijna 4:15. Vanavond en vannacht neemt de wind af en draait ook wat bij naar het noordwesten. Er blijft een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Minimumtemperatuur vannacht rond de 16 à 17 graden. Morgen is er iets meer bewolking en 's ochtends kan een kleine bui vallen. Later is er opnieuw vrij veel zon. De maxima van 21 tot 24 graden en een matige west-noordwestenwind kracht 3 tot 4. Maandag en dinsdag is er weinig verandering met wolken en zon, en daarna is het meest zonnig en de temperatuur stijgt later in de week weer boven tot de 25 graden. Dus het wordt weer warmer in Zeeland. In de Damse Vaart in Sluis was vandaag de eerste zwemwedstrijd in het open water van dit seizoen. Op de 2000 meter vrije slag, het belangrijkste onderdeel, was er een jonge winnaar, Sverre van der Zwaan uit Alphen aan de Rijn. Hij finishte ook nog eens met 2 minuten voorsprong. Sportverslaggever Roeland van Vliet ving hem op net nadat hij uit het water was geklommen.
1: Sverre, dat was een makkie voor jou vandaag.
2: Ik mis 2 concurrenten alleen, dus daarom.
1: Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, Bas en Timo, die waren er allebei niet. Die stonden wel ingeschreven, maar ik hoorde net dat ze in België ergens aan het zwemmen waren.
1: En dus had jij het rijk alleen?
2: Ja, dit keer wel. Normaal zwem ik gezellig met ze mee, maar het was even een soort van inkomen voor morgen, denk ik.
1: Ja, want dan zijn ze er wel?
2: Ik hoop het wel. Volgens mij is het Belgische kampioenschap maar 1 dag, dus zijn ze er morgen gezellig wel bij.
1: En heb jij bepaalde doelen deze zomer, waarvoor je hier misschien dit een soort trainingswedstrijd was?
2: Niet echt. Ja, ik wil dit jaar voor het eerst de 10 gaan zwemmen op het NK. Dus het is vooral veel trainen en goed opbouwen. En voor de rest vooral plezier hebben eigenlijk.
1: Ja, en kilometers maken, dat kan hier wel, want morgen heb je ook nog een 5.
2: Ja, de 5 en de 2. Dat is een goede oefening natuurlijk. Ik hoop dat het hetzelfde parcours is. Dan kan je goed navigeren. En gezellig met de anderen meezwemmen.
3: Het contrast tussen de nummers 1 en 3 komt bijna niet groter. Sverre van der Zwaan is pas 16. Niek de Ridder al 38.
4: Podium had ik niet verwacht. Ja, ik wil wel eerste Zeeuw worden. Maar ja, wie wil dan niet als Zeeuw? Maar het was gewoon lekker zwemmen vooral. Dat was het belangrijkste. Ja.
1: En dit is de opening van het Zeeuwse openwaterzwemseizoen. De Zeelandbeker gaat weer van start helemaal. Ja, eerste slag is mooi. Hè? Meteen goed voor jou.
4: Dat is een leuke begin. Ja, goed binnenkomen. Ja.
1: Je bent vorig jaar weer begonnen. Hè? Kan je uitleggen waarom?
4: Ja, het begon weer te kriebelen. Het jaar daarvoor was gaan kijken. Ik weet niet, je hebt vroeger heel veel gezwommen. Veel open water gezwommen. Het heeft iets moois. Ik vind open water veel mooier dan in een zwembad zitten. Je komt weer oude mensen tegen, oude bekenden tegen. En het heeft iets. Zeker het Zeeuwse heeft iets. Het is toch een kliekje. En we hebben heel mooi water om in te zwemmen in Zeeland. Ja.
1: En kan je dan snel weer aanhaken?
4: Qua snelheid of qua atmosfeer?
1: Qua snelheid?
4: Ik moet wel zeker mijn best doen. Ja, het is wel veel meer trainen. Je merkt toch dat je ouder bent, dus je moet wel meer intensiever trainen en om bij te houden. Wat ik 20 jaar geleden kon, dat kan ik nu niet meer. Maar het is, ik vind nu het belangrijkste dat ik gewoon geniet van het zwemmen, van mijn sport. En vroeger wilde ik echt winnen om te winnen. En natuurlijk wil ik nog steeds winnen. Alleen het is toch een ander zwemmen.
1: Ja. Ja, want er komen allemaal talenten onder je door. Daar is misschien niet meer tegen op te boksen.
4: Nee, dat is niet meer. Dat had ik vroeger ook. Dat ik dacht, dan kom je als jonge guppie, kom je al bij die oude mannen of oudere mannen. En nu heb ik datzelfde gevoel en denk van, ja, het is helemaal niet leuk. Maar het is wel mooi om te zien dat weer jong talent aankomt. Want je ziet dat er minder zwemmers zijn. Terwijl het toch een heel mooi sport is. Dat toch weer nieuw het aanstroom komt, dat wel. En zeker snelle gasten, ja.
1: Sam de Ridder, heb je lekker vandaag mee gebeld en gebeddeld? Dat is gewoon familie van je.
4: Ja, zeker. Ja, mijn achterneefje. En het is altijd leuk om te kijken wie van de ridders wint eigenlijk vandaag.
1: En dat was jij?
4: Ja, dit keer wel. Ja, morgen weer een dag. Zijn we weer samen.
1: En, 5 kilometer?
4: Ja, eerst de 5 en dan de 2. Die zijn we ook alle 2. En met elkaar over gehad van kom, laat gewoon lekker zwemmen. Gewoon lekker tempo en we zien wel wie de wint aan het einde.
0: Bij de vrouwen stond er geen maat op Anne Noom uit Amsterdam. Zij finishte een minuut voor de concurrentie. De beste Zeeuwse was Selina Poel uit, of ik weet niet waar ze vandaan komt, maar ze komt uit Zeeland in ieder geval. En zij eindigde op de 5e plaats.
5: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.
0: Straks om 6 uur het Zeeuwse nieuws op de televisie en daarna het weekoverzicht. En tot die tijd hier op de radio, muziek uit Zeeland.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse top 40. Muziek uit Zeeland.

0: Niels Koshuizen uit Goes komt hij met Gitana. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40. Elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk met Marcel.
1: Nou, hij brak door met Marilou zo'n 6 jaar geleden. En het is nauwelijks te geloven, maar dat nummer heeft meer dan 10 miljoen streams. Nou, eens kijken of hij met dit Gitana ook zo ver gaat komen.
0: Het is zweten en het is plakken. Volgende week komt de hitte weer terug. Vandaar Body Heat van de singer-songwriter uit Hulst, AJ.

0: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? En hebben we misschien een nieuwe nummer 1? Nou, hier is het overzicht.
1: Blijven staan op 10 Magazines met OK Doké.
0: Foto Geel staat op 9, komt van 8 met Vracht 7.
1: Nobody Asked levert ook in van 6 naar 8 met The Best Is Yet To Come.
0: Jentel en de Boer komt nieuw binnen op 7 met beloofde cadeaus.
2: Alle beloofde cadeaus die ik nooit heb gekregen. Alle beloofde cadeaus die ik nooit heb gekregen.
1: Ja, heel anders klinkt dit. Inheritance met Inheritance van 3 naar 6.
0: En Alwin gaat nog langer niet naar huis, want hij stijgt van 7.

0: Demi Vera stijgt naar 3 van 4 met Try Again.
1: What if I told you I would leave? Blijf staan op 2. Raccoon met de Daffodils samen met Faela.
0: Over de leeftijd als die Afrikaanse spitta die. En net als vorige week op 1, die dubbel met andersom. Maar laten wij luisteren naar dat duet van Danny Vera met Marlon Pachel. Gestegen naar de 3e plek, hier is Try Again. You

0: Duo Britta Maria en Maurits Fonse uit Tholen houden van Nederlandstalig repertoire en van het Franse chanson. En een van hun eigen liedjes, Houd Moed, is nu vertaald in het Frans. En Houd Moed werd zodoende Courage. Een lied over moed verzamelen en nieuwe kracht vinden. En dat alles in een zomerse muzikale sfeer. Britta, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat klinkt eigenlijk als een heel logische stap, je eigen lied vertalen in het Frans. Nou, zodat je eigenlijk afvraagt, waarom hebben jullie dat niet eerder gedaan?
1: Ja, goede vraag. Waarom hebben wij dat niet eerder gedaan? Nou, omdat Houd Moed zo populair was en zo aansloeg bij het Nederlands publiek, dat wij daar eigenlijk nooit aan gedacht hebben, totdat ik een nieuwe voorstelling aan het maken was. De voorstelling C'est ma vie. En ik dacht, zou het niet prachtig zijn om een aantal van onze eigen liederen daarin ook te horen te brengen, maar dan in het Frans, want het is een Franse chansonvoorstelling. Zo kwam het idee en heb ik een Franse vertaalster, Emmanuelle Tardif, gevraagd om deze klus voor ons te klaren.
0: En wanneer is bij jou de liefde voor het Franse chanson ontstaan, begonnen?
1: Dat is echt al heel lang geleden. Als ik op vakantie ging met mijn ouders en ik Franse muziek hoorde. Later kocht ik natuurlijk Brel en Aznavour en Piaf. En was ik helemaal verslingerd. Wat ook werkt is dat ik aangetrouwde Franse familie heb. Mijn tante is getrouwd met een Fransman. En zodoende kwam ik als kind al veel in aanraking met de Franse taal en muziek. En dat is in mijn hart gaan zitten.
0: Ja, ja, ja. En dat het nu Houd Moed is, een van die nummers die vertaald zijn. Is dat dan toeval of wilde je specifiek dit lied ook?
1: Klopt, specifiek dit lied. Want het lied kwam een beetje rond coronatijd uit en dat heeft mensen zoveel goed gedaan. Ik krijg nog steeds berichtjes van mensen dat ze dit lied soms wel dagelijks opzetten om even zich beter te voelen. Het geeft ook mij zelfs nog steeds bepaalde kracht. Dus ik dacht, dit moet er zeker in. En zo is het gebeurd.
0: Nou, en daar gaan wij naar luisteren. Houd Moed, maar dan in het Frans, Courage. Hier zijn Britta Maria en Maurits Fonse.

0: De zomer is eigenlijk al aangebroken, maar dat betekent niet dat Zeeuwse artiesten niks doen op social media. Nee, Stefan heeft weer een heel overzicht ervan.
1: Hey Elsa, de Dirty Daddies kijken terug op hun optreden op Concert at Sea. En dat was er niet zomaar één, want het was exact hun 1000ste show. Bandleden van het eerste uur zijn de Zeeuwen Hubrecht Everstijk en Laurens Troost. Een maand geleden alweer verscheen Daffodils van Raccoon als single, de samenwerking met Faela. En om dat te vieren trakteren ze ons op een akoestische versie. Yes, sir.

En dat delen ze op Instagram, daar vind je een langere versie. Ik blijf een beetje bij de akoestische nummers, want Tweedehands heeft een akoestisch concert in een tuin achter de rug. Gewoon in een achtertuin. Geen idee precies hoe en wat. Het ziet er relaxed uit. Mensen zitten gewoon met klapstoeltjes te luisteren. Jij bent natuurlijk benieuwd hoe dat klonk. Nou, zo.

Ja, en dat gaat ook zo even verder op Instagram. Bij Tweedehands vind je die langere versie. Bluff blikt terug op constatatie vorige week. Alle seizoenen kwamen voorbij, schrijft de band. Ja, het was natuurlijk ook heet. Maar het ging ook nog even los met onweer en regen. In ieder geval zijn de data voor volgend jaar ook al bekend. Voor in je agenda 24, 25 en 26 juni. Concertatie 2027 op de Brouwersdam.

die niet snapt hoe dingen gaan. Ik had je willen laten weten, chips, er komen dingen aan waar je niet echt op voorbereid bent. Je gaat lachen met een traan. Je bent niet zwak wanneer je breekt, dat is een mens zijn. En daarom heb jij geen vertrouwen in de mensheid. Al dat rap je al de dag voor de spiegel als een superster.

0: een rapper Jepsen uit Sas van Gent met Yours Truly. En hij presenteerde zijn debuutalbum eerder deze maand in de Spot. En gisteren stond hij op festival De Ballade.
1: Jebbe van Hoeken heet hij. En heeft bepaalde dingen uit zijn jeugd verwerkt op dat album. Een confrontatie met zichzelf was het. 2 jaar lang heeft hij eraan gewerkt. En nu is het allemaal te horen op Stille Wateren, Diepe Gronden. Want zo heet het.
0: En over De Ballade gesproken, vaste prik is daar natuurlijk het optreden van de La Maquetas. En dat is de muziek in dialect van deze week. Joehoe, in de tropical versie.

0: Wat zit er in de concertagenda?
1: Het is nog heel het weekend. Festival De Ballade in Terneuzen. Met vanavond dus dat optreden van de La Maquettas. En morgen opent RJ het programma om 1:00 middags. Er is nog veel meer natuurlijk. Kijk daarvoor op festivaldeballade.nl.
0: In Vrouwenpolder speelt vanavond de Shoals Connection in het Krokantje. En dat begint om 7:00.
1: En hou je van funk? Nou, dan zit je zondag aan het eind van de middag goed in Strandpaviljoen Pantarij. Daar is de Funkiness Session, vol met disco, soul en funk covers vanaf 5:30, morgenmiddag dus.
0: En ook zondagmorgen dus in Kloosterzande, Gino en de Bulldoze Band. En dat is in de Linden. En dat begint morgen om 5:00.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Divers, als altijd. Muziek uit Zeeland. We hebben rock, we hebben rap, we hebben ballads, kleinkunst. Ja, noem maar op.
2: Metal, we hebben alles.
1: Stuur het ook allemaal op naar muziek@omroepzeeland.nl. En wie weet hoor je het de volgende keer in deze uitzending. Blijf die Muziek uit Zeeland volgen op de Zeeuwse Top 40.nl en social media.
2: Tot zover deze Zeeuwse Top 40. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Maar blijf vooral lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En wij wensen je een goed weekend. Whenever.

0: It's always cocktail hour with Massimo Dutti. Join Massimo Dutti.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in 2 sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
12: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
13: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
12: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets. Omroep
9: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daarom.

0: gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.
1: Escucha el ritmo.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: ziggo.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien. Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liemte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit, die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. En op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Ken jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. En de kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Leasebike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.